0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblaken door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 28 juli, dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en broodjes. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. En voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan nog tot en met zondag voorafgaande aan de lunch via een e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt een mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen. Op dinsdag 28 juli, dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur in de middag in buurthuis De Vlinderheid in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli van 1 uur tot half 5 organiseert de huiskamer van Breugel de activiteit Boerenbridge en Boerensoep aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Na een kleine lunch met verse boerensoep en brood spelen de deelnemers enkele rondes Boerenbridge, een eenvoudig maar spannend kaartspel dat snel te leren is. Voor de soep wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd. En aanmelden voor de soep kan via Doe Deel de Boerderij het archipelzorggroep.nl of telefonisch op 06 28 84 5916. Wie alleen gratis wil kaarten, kan vanaf 1:30 binnenlopen. De activiteit vindt plaats in de huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Sonnenbreugel. Op dinsdag 21 juli van 1 uur 's middags tot 4:30 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Waar Klanken staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
0: SNB
9: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heinlaan in Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Tiger! Kenny Crouch, Andy Fairweather Lowe. That was your last one.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: In het centrum van Oorschot is tijdelijk een pop-up gallery van beeldhouwer Hans van Eeden te bezoeken aan de Markt 10. Hans van Eeden heeft ruim 50 jaar ervaring als beeldhouder en verzorgt meer dan 250 exposities in binnen- en buitenland. In de galerij zijn diverse beelden te zien, variërend van klein formaat tot monumentaal werk. De expositie is een unieke kans om het veelzijdige werk van de kunstenaar van dichtbij te bekijken. De galerie is tijdelijk gevestigd in een voormalige winkelruimte en geopend tot 25 juli op zondagmiddag van 2:30 tot 4:30 middags aan de Markt 10 in Oorschot.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging, sluit je dan aan bij Wandel Fit van Sonnenbreugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het dorpshuis aan de Kerkstraat 2 in Sonnenbreugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker voor senioren die graag samen met leeftijdgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelshuis. Kom elke donderdagmiddag langs. Aanvang is 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Anne Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kempersenweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
0: SNB
4: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
0: SNB.
5: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman. Crazy chick around.

1978 en Daddy Cool the Girl Can't Help It. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tielman en ik blijf jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Voor je eens een beetje een slordige 80 jaar muziekhistorie. Een beetje rond te pompen in 1 uur tijd. Nou ja, dat is best onmogelijk eigenlijk, maar in de loop van de jaren zullen er best wel een heleboel voorbij komen. Wolfla blijft ook uit de jaren 70 komen, namelijk eentje van Boney M. uit 1976. En het is getiteld Daddy Cool. Zoek de verschillen. She's crazy like

Fleur en klaar met jou. Nou, het is wel klare taal hier wel, deze plaat. Dus deze man is duidelijk niet meer welkom. We Can Work It Out. De Mona Lisa Twins hebben nog wel een klein beetje hoop. En in 2025 deze oude Beatles zit in een akoestisch jasje.

De Mona Lisa Twins uit voormalig Oostenrijk. Tegenwoordig doen ze hun werk vanuit Engeland. En we hoorden Weekend Work It Out. Een plaat van Jenna Lane, maar Radio Rules. Het klinkt alsof het uit de jaren 60 komt, maar dat is het niet. Het is gewoon een plaat uit 2025. Bedoeld om te klinken als de jaren 60.

De treinschrijf deze week is voor Asia. In 2026 een nieuwe cd Indigo en een single The Traveler. Asia, Into the Light. Zindy.

Welkom bij Cindy, waar wij Mistral draaiden uit 2011 in de mix van Matt Pop. De originele nummer komt uit 1978, Neon City. Mistral bestond uit Robbie van Leeuwen en Rick van der Linden. En zij verzamelden allerlei artiesten en zangeressen om zich heen voor elk project opnieuw. En nou goed, in ieder geval was het Mariska Veres die de zang deed bij Neon City. Rick van der Linden, overigens artiest bij de GX1 van Yamaha. Hier is hij met Choo Choo.

Choo-choo van Rick van der Linden op zijn Yamaha GX1 synthesizer in 1977, eind jaren 70. De meest invloedrijke synthesizer ter wereld. Dat was de eerste polyfoon synthesizer die destijds uitgebracht werd. En daarmee ook de duurste, over die van een kwart miljoen euro kostte destijds. Dat was een best bedrag. En er waren een aantal artiesten die hem hadden. Onder andere Keith Emerson van Emerson Lake & Palmer. En Stevie Wonder. En uiteraard ook ABBA. Die hebben heel veel op de Yamaha GX1 gespeeld. De Chattanooga Choo Choo was een nummer uit 1941. Geschreven door Harry Warren en Mick Gordon. En het nummer ging over een trein natuurlijk die wegging uit Chattanooga. Dat is een plaats in de Verenigde Staten. En werd een hit voor Glenn Miller destijds. Nou, ben je helemaal bij. 1975, de allerlaatste Shocking Blue. Gonna sing my song.

Gonna Sing My Song hoorde Shocking Blue. En dat was de laatste single van Shocking Blue destijds in 1975. Heel kort plaatje eigenlijk, maar ontzettend leuk om Muskietje terug te horen. In 2006 gaf Mariska Veers min of meer haar laatste optreden op televisie tijdens de oud en nieuw viering van 2005-2006. We luisteren naar twee nummers uit die legendarische eigenlijk wel tv-serie of tv-aflevering eigenlijk, concert.

1 januari 2006, op televisie was dat de River Deep Mountain High. En zojuist hoorde je Venus van de Mexican Verse All Stars Band. En ja, later dat jaar zou ze nog een aantal keer willen optreden. Heeft ze ook gedaan, een aantal keren. Maar de meeste optredens werden afgezegd wegens gezondheidsredenen. En pas in november 2006 werd duidelijk wat de reden was. Toen werd ontdekt dat ze galblaaskanker had. En niet veel later, begin december 2006, overleed ze daaraan. Legendarische zangeres in Nederland. En daar was ook regelmatig geëerd met een liedje op de radio. Denk ik zo. Dit is Sarah. En die eren we ook trouwens. Want oeh, wat heeft ze dit mooi gemaakt, zeg. Dit is Vinda. Nummer van Songlijker uit Noorwegen. Maar zo mooi.

prachtig mooi. Sarah hoorden wij en Vinda, de nummer van Songlijker. Ze zong het in het Noors. Dat was ook de eerste keer voor haar dat ze Noors zong. Want normaal gesproken zingt ze in het Nederlands of in het Engels. Dat doet ze dan bij verschillende, ze zit bij een band, een nieuw 100 punkband. Ik ben even kwijt welke hoe die heet. Bij het eerste koor Anunia, regelmatig in Nederland. En uiteraard voor degene die folkfestivals bezoeken, is ze het gezicht onder andere van Seed. En dan weet je natuurlijk waar het om gaat. Het gaat om zaad. Het Vergeten Volk is een nummer in 2020 van Seed. Hoor Sarah wederom en op fluit horen wij Koen van Egmond. Het andere gezicht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die bedoeld om Iran verder te verzwakken en aanvallen op de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. Iran bevestigt die aanvallen en noemt ze ook barbaars, maar meldt tot nu toe geen burgerslachtoffers. Het vorige maand gesloten staakt het vuren tussen beide landen is volgens president Trump voorbij. Bij een explosie in een appartement in Woerden is gisteravond brand uitgebroken. Daarbij raakte niemand gewond. Uit voorzorg werden 24 woningen ontruimd omdat delen van de beschadigde gevel los zaten en naar beneden konden vallen. De bewoners zijn in een sporthal in de buurt opgevangen en een aantal van hen kan weer terug naar huis. De oorzaak van de explosie in het appartement in Woerden wordt onderzocht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Europa ruim 10.000 mensen meer overleden dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van Euromomo, een netwerk van Europese gezondheidsorganisaties. De meeste slachtoffers waren 65 jaar of ouder. Volgens onderzoekers is de extreme hitte de meest waarschijnlijke oorzaak van de hoge oversterfte. Er zijn in Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tijdens die hittegolf van eind vorige maand temperatuurrecords verbroken. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

heerlijke opening programma bond voor vandaag. Het is uit het jaar 1985. De Bengals horen we. Walk like an Egyptian. En horen ook zo'n mooi dansje bij je. Fijn dat u weer bij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berger en ik draai het voor u het komende uur. Als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek. Hedendaagse muziek van Jonas Blue en Malie. Dit is The Edge of Desire.

0: Hedendaagse muziek, Jonas Blue en Malief. The Edge of Desire, dat is hier toch van de plaat. Hoogste tijd of eens even lekker terug gaan in de tijd met...
1: Ouwe meuk!
0: Inderdaad, dat bedoel ik maar. De Shirelles uit 1963.
2: You broke his heart and made him cry. And he's been blue since then. Now he's found somebody new. And you want him back again.

0: Even lekker ver terug in de tijd. 1963, de Shirelles hoorden we hier voorbij komen. Foolish Little Girl heette het plaatje.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En zo is het maar net. We proberen de plaatjes te draaien hier in de Bonte Muziekverzameling. En

0: Ja, de band rondom Jacqueline Govaert. Tijdens is het de twee alweer deze. Crush Up en een nummer wat geriedeld is. You Can Say.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2013. De tijd dat ik programma's maakte voor Radio Waddenzee. Detail. Ik zit op dit moment op het radiolichtschip Jenny Beter in de haven van Harlingen, terwijl ik het programma opneem. Dit is David Bowie dus. Where are we now?
2: Had to get the train

0: zeker. De meester David Bowie natuurlijk ook al een hele tijd niet meer in het land der levende. Deze hit van hem nog uit 2013, Where Are We Now? En dan is de hoogste tijd dat wij eens eventjes wat gaan doen aan van wat je zegt iets nieuws. Dacht ik wel, hè?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: We gaan muziek draaien van Brinsley Swartz. En nummer wat gedeeld is What in the World?

0: Ashley Swartz. What in the World, de titel van het nummer.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: De goede hol maar best voor. We gaan naar 1995 met The Offspring. Come out and play.

0: Dit was hem, deze van de Offspring. Kom aan en play de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. Billy Paul, Me and Mrs. Jones, 1972.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 28 juli organiseert de Huiskamer van Breugel een legpuzzel-ruilbeurs voor volwassenen aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. Van 2:30 tot 4:30 kunnen liefhebbers complete legpuzzels van 500 stukjes of meer met elkaar gaan ruilen. De spelregel is eenvoudig. 1 puzzel brengen is 1 puzzel meenemen. 2 brengen is 2 halen en zo verder. Bezoekers mogen zoveel puzzels ruilen als ze willen. Het vindt plaats in de Huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. En wel op dinsdag 28 juli van 2:30 tot 4:30.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

muziek uit 1988 van Mel en Kim. Ja, dames hadden een dikke hit in dat jaar. Onder andere met deze That's the way it is. Fijn dat u er nog steeds bij bent in de bonte muziekverzameling. Gaan we eens naar de muziek van 2026. Wat dacht u daarvan? Ariana Grande. I hate that I made you love me.

0: Hey, That I Made You Love Me, de nieuwe plaat van Ariana Grande in het jaar 2026. Nou, ze maakt wel meer platen natuurlijk, maar dit is er eentje van in ieder geval. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1966 met die Alan Price set. I Put a Spell on You. Later overigens een dikke hit geworden in de uitvoering van Creedence Clearwater Revival.

0: de Hammond orgeltje erin. Deze 1966, de Alan Price set. I put a spell on you.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2002 gaan we heen met The Calling. Dit is Adrian.

0: De muziek van de Calling uit 2002, deze Adrian, zo heette het.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Het nieuwe plaatje van Sylvia Garcia hebben we hier zo. The summer is here. Nou, zo is het ook maar net.

van het jaar 2015. Anouk en The New Day. Bracht ons op het punt in het programma dat we afscheid gaan nemen van u. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ook weer vandaag met heel veel plezier gedaan. Reageer op het programma, kan en mag altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres daarvoor. Ik wens u een fijne dag en ik vertel u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1976 met de Belgische groep Trinity. We gaan even telefoneren. 002-345-709, that's my number. Daarna een nieuw werk van Chasing Twisters. You'll Better Play in All. En daarna nog instrumentaal. Probeer hem nog af te sluiten voor zover dat past. Drie Beatrice Kaal Trio. En bedankt het is lief. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Dorpshuis Het Hart aan de Spoordonk, aan de Benetettestraat 2 in Spoordonk, wordt elke derde donderdag van de maand een gezellige lunch georganiseerd voor 60-plussers. Van 12 uur tot 2 uur 's middags staat er een gezellige maaltijd klaar voor een bedrag van slechts €8,50 per persoon. Aanmelden kan tot de 10e van de maand via e-mail of telefonisch, of door een brief in de brievenbus van het Dorpshuis te stoppen. De lunch biedt een moment van ontmoeting en gezellig samen zijn voor inwoners uit de omgeving. Elke derde donderdag van de maand van 12 uur tot 2 uur in het Dorpshuis Het Hart van Spoordonk aan de Benedettestraat 2 in Spoordonk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Daarstra met het radionieuws. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Het Verenigd Koninkrijk trekt ruim £250 miljoen uit om Joodse gemeenschappen beter te beschermen. Met het geld worden de komende 3 jaar meer dan 500 extra politieagenten ingezet in Engeland en Wales. Vooral rond synagogen, scholen en buurten met veel Joodse inwoners. Londen krijgt 300 extra agenten en Manchester 80. De maatregel volgt op een reeks antisemitische geweldsincidenten en brandstichtingen. Premier Starmer zegt dat Joodse Britten zonder angst hun geloof moeten kunnen belijden. Iran zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Volgens de revolutionaire garde waren een luchtmachtbasis en een Amerikaans dronecommandocentrum het doelwit. De acties volgen op Amerikaanse luchtaanvallen op tientallen locaties in Iran. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. De claims van Teheran zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en ook Washington heeft nog niet gereageerd. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: Queen, Brian May, die af en toe ook wel zijn solo-nummer opnam. Jorre, Driven By You, hier bij de ochtendshow, waar we toe zijn gekomen aan ons eerste blokje.
1: Shownieuws. Lauren Bennett is op 36-jarige leeftijd overleden. Het trieste nieuws over de Britse zangeres van de voormalige meidengroep GRL is door haar oud-bandleden bekendgemaakt op sociale media. Bennett beleefde haar grote internationale doorbraak in 2011... toen ze aan de zijde van LMFAO en Goonrock de wereldwijde megahit Party Rock Anthem scoorde. Een officiële doodsoorzaak is vooralsnog niet bekendgemaakt. U2 heeft een gloednieuw studioalbum aangekondigd. De legendarische Ierse rockformatie bracht afgelopen dinsdag direct de allereerste single, getiteld Street of Dreams, uit als voorproefje. Het nog titeloze album moet later dit jaar in de schappen liggen. De band viert hiermee een bijzondere mijlpaal, aangezien de formatie uit Dublin in september aanstaande exact 50 jaar bestaat.

0: Ben, The Edge of Desire. We zijn zometeen terug met In Excess en Original Sin.
1: Het weeroverzicht.
2: Ten opzichte van gisteren verandert er weinig aan het weer. De zon schijnt opnieuw volop en het wordt opnieuw zeer warm, met 26 tot 31 graden. De wind is opnieuw matig van kracht en waait uit een noord- tot noordoosthoek. Morgen maakt het zonovergoten weer plaats voor meer bewolking. Desondanks wordt het wederom erg warm, met 27 graden in het noorden en 30 tot 33 graden in het midden en zuiden. De bewolking gaat ook gepaard met een hogere luchtvochtigheid en dat betekent dat het broeierig kan aanvoelen. De dagen daarna hebben de Benelux-landen nog met een zeer warme luchtsoort te maken. Op grote schaal wordt het ruim 30 graden. Alleen in het noorden van ons land is het minder warm. Er is ruimte voor zonnige perioden en door een toenemende luchtvochtigheid is het broeierig warm. Vanaf het einde van de week stijgt de kans op fikse buien die de ergste warmte zal verdrijven.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. De drie mannen die worden verdacht van discriminatie en mishandeling van drie vrouwen op Koningsdag in Eindhoven hebben zich vandaag gemeld bij de politie. Die had herkenbare beelden van ze verspreid. De drie slachtoffers zouden zijn uitgescholden vanwege hun huidskleur en daarna zijn geslagen. Ook gooide een van de daders een blikje drinken leeg in de nek van een van de vrouwen en een van hun fietsen werd vernield. Hotel Holiday Inn op Vellenoord gaat tegen de grond. In de plaats daarvan komen meer dan 1000 nieuwe woningen. Ontwikkelaar EM heeft het Holiday Inn Hotel overgenomen van eigenaar Somerset Capital Partners. De gebiedsontwikkeling van Vellenoord in Eindhoven is daarmee weer een stap verder. De woningbouw in Eindhoven dreigt in 2031 volledig stil te vallen als de versterking van het stroomnet op het huidige tempo doorgaat. Dat concluderen de 21 MRE-gemeenten samen met Enexis. Over de crisisaanpak die 2 weken geleden werd aangekondigd is gisteren meer duidelijk geworden. Om een volledige bouwstop te voorkomen moet de komende jaren 1 op de 3 straten in Eindhoven worden opengebroken. Het aantal Eindhovense hbo-studenten uit het buitenland groeit fors. Blijkt uit cijfers van Fontys Hogescholen. Bij de Fontys-opleidingen in de stad nam het aantal buitenlandse studenten in 4 jaar tijd met 45% toe tot 3150 in totaal. De meeste van deze studenten komen uit Europese landen. Vooral Bulgaarse, Roemeense, Belgische, Poolse en Spaanse studenten weten Eindhoven goed te vinden. Er zijn nu ook klachten over de Yes We Can kliniek in Eindhoven, die jongeren met psychische problemen helpt. Een vrouw heeft zich gemeld bij Omroep Brabant. Haar dochter zou 4 jaar geleden een traumatische ervaring hebben opgelopen bij de zorginstelling. En ook zou haar behandeling niet hebben aangeslagen. Eerder maakte het tv-programma Boos een uitzending over de locatie van Yes We Can in Hilvarenbeek. In die aflevering wordt getwijfeld of de behandelingen wel echt werken. En in het centrum van Eindhoven hebben archeologen resten gevonden van een middeleeuwse waterput. Die werden ontdekt tijdens een onderzoek op de hoek van de Demer en de Marktstraat. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente, nu de Eindhovense binnenstad wordt heringericht. Eerder werden al andere archeologische vondsten gedaan. De vondst die nu is gedaan bevestigt het vermoeden dat in het huidige centrum vroeger 2 waterputten werden gebruikt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport in onze app en op studio040.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Australia gingen we terug naar 1984 met de formatie NXS. The Original Sin hoorden we hier bij de ochtendshow op deze maandagochtend 13 juli. Met onderweg de Europese weersverwachting. We hebben Starship, een nieuwe artiest van de week. En nu uit 87 Prince en Sheena Easton en You Got the Look.

de Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische warmte. Albanië noteert onder een strak blauwe hemel een hete 35 graden Celsius, terwijl Cyprus 29 graden Celsius en het zuiden van Rusland 31 graden Celsius eveneens volop van de zon genieten. Richting Centraal- en Oost-Europa heerst er flinke wisselvalligheid, want in Polen en Oekraïne trekken pittige onweersbuien over bij temperaturen rond de 25 graden Celsius tot 26 graden Celsius, terwijl België een droge en warme zomerdag beleeft met een maximum van 31 graden Celsius onder een mix van wolken en zon. Morgen breidt de tropische hitte in het zuidwesten zich verder uit, waardoor Spanje onder een heldere lucht opwarmt naar een intense 37 graden Celsius. En ook België mee profiteert met een zonnige 33 graden Celsius. In het Middellandse zeegebied houdt het stabiele weerstand met 35 graden Celsius in Albanië en 29 graden Celsius op Cyprus. Al schuift de regenzone in het oosten wat op, waardoor Centraal-Rusland te maken krijgt met buien bij 31 graden Celsius en Polen juist overgaat naar een drogere, maar bewolkte 23 graden Celsius.

0: vrolijke en dansbare 1-2-3 uit 1988. Dit nummer, afkomstig van het uiterst succesvolle album Let It Loose, liet horen hoe feilloos Gloria pop en aanstekelijke Latijns-Amerikaanse ritmes wist te combineren. In de Nederlandse top 40 hield de plaat het 7 weken lang vol, met een piekpositie van nummer 13.
1: De beste hits hoor je hier.

Cassie en Dancing on the Ceiling. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Op deze maandagochtend, 13 juli, die we aftrappen met de Two Brothers on the Fourth Floor. En Can't Help Myself. Ik laat je dit uur achter in 1972 met Wigwam Bam.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditietrimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijke afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Het kabinet stopt met de poging om schade van de coronarellen op veroordeelde daders te verhalen. De overheid keerde ruim €228.000 uit aan getroffen ondernemers, maar het koppelen van afzonderlijke schadeposten aan daders blijkt volgens justitieminister David van Beel te ingewikkeld. Handmatig onderzoek zou minstens €50.000 kosten en veel capaciteit vragen van het OM en de toch al overbelaste strafrechtketen. Een proef met 2 dossiers leverde 1 succesvolle koppeling op. Daarom wordt de terugvordering gestaakt. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: John en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.

Port Floor en Can't Help Myself. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. De ochtendshow met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur Sandra, een blokje shownieuws, Bonnie Tyler, Mats, Ultra Fox en Miles Smith. Met nu de Dire Straits van het album Encores. Is dit your latest trick?

0: kijkje bij onze oosterburen. Je hoorde uit 1987 de Everlasting Love van Sandra. En daarmee zijn we toegekomen aan ons tweede blokje.
1: Shownieuws.
2: Ringo Starr heeft ter gelegenheid van zijn 86e verjaardag een prestigieus eredoctoraat in de muziek ontvangen van de Universiteit van Liverpool. Omdat de voormalige Beatles-drummer al jaren in de Verenigde Staten woont, reist een delegatie van de universiteit speciaal af naar Los Angeles om de onderscheiding tijdens een besloten ceremonie aan hem uit te reiken. Starr liet in een reactie aan de BBC weten diep vereerd te zijn met deze erkenning vanuit zijn geliefde geboortestad. Bonnie Tyler is woensdag onverwacht overleden op 75-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Portugal. Het droevige nieuws over de legendarische Welsche zangeres is door haar familie en team via een officieel statement bekendgemaakt. Tyler werd begin mei na een spoedoperatie aan haar darmen in een kunstmatige coma gebracht. Hoewel ze enkele weken later ontwaakte en artsen destijds nog vertrouwen hadden in een volledig herstel, is de popicoon nu alsnog bezweken aan de gevolgen van haar ziekte.

lekkere klassieker uit 1974, Dynamite van Matt, hier bij de ochtendshow. En wil je op de hoogte blijven van deze radioshow en het shownieuws en andere wetenswaardigheden nalezen? Je kunt ons vinden op Facebook. Ga daarvoor naar facebook.com/deochtendshow. Met onderweg uit de hitlijst, Miley Smith naar Ultravox. Hier is Dancing with T.

0: van dit moment. 21 weken lang staat hij genoteerd en steeg één plaats door naar nummer 15. Drive Safe van My Sweet samen met Niall Horan. Wij zijn zo terug met de heren Hollouts en Adult Education.
1: Het weeroverzicht.
2: Ten opzichte van gisteren verandert er weinig aan het weer. De zon schijnt opnieuw volop en het wordt opnieuw zeer warm met 26 tot 31 graden. De wind is opnieuw matig van kracht en waait uit een noord- tot noordoosthoek. Morgen maakt het zonovergoten weer plaats voor meer bewolking. Desondanks wordt het wederom erg warm met 27 graden in het noorden en 30 tot 33 graden in het midden en zuiden. De bewolking gaat ook gepaard met een hogere luchtvochtigheid en dat betekent dat het broeierig kan aanvoelen. De dagen daarna hebben de Benelux-landen nog met een zeer warme luchtsoort te maken. Op grote schaal wordt het ruim 30 graden. Alleen in het noorden van ons land is het minder warm. Er is ruimte voor zonnige perioden en door een toenemende luchtvochtigheid is het broeierig warm. Vanaf het einde van de week stijgt de kans op fikse buien die de ergste warmte zal verdrijven.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een automobilist is gisteren op hoge snelheid tegen een appartement aan het Regenboogveen in Veldhoven gereden. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald. De man bleef namelijk gas geven terwijl de auto al stil tegen de muur stond. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn BMW vloog in brand, maar de brandweer had het vuur snel weer uit. De bewoners van het appartement waren niet thuis tijdens het ongeluk. Andere omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit. Op de A2 even voorbij afslag Best-West is een motorrijder om het leven gekomen gisteren. De 29-jarige man uit Almere reed in de richting van Den Bosch en zou geraakt zijn door een bestelbusje voordat hij viel. Er is nog een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer overleed ter plekke. De eerste Brainport Hub moet bij afslag Best langs de A2 komen. Daar ligt al een carpoolplaats, maar die krijgt een flinke upgrade. En snel ook als het aan de gemeentes Eindhoven, Best en de provincie en metropoolregio Eindhoven ligt. Die hebben namelijk een overeenkomst getekend voor de Brainport Hub A2 Noord in Best. Op die plek kan je dan je auto parkeren om vervolgens verder te reizen met het OV of de fiets. Langs de snelwegen in de regio moeten in totaal 6 van deze hubs komen. ASML en Summa verlengen hun taalprogramma voor internationals in de Brainport-regio met 2 jaar. Ruim 500 deelnemers krijgen Nederlandse les, workshops en begeleiding richting werk. Het programma is voor hoogopgeleide internationals die door een taalachterstand moeilijker werk vinden. ASML betaalt het traject om zo de wachtlijsten voor Nederlands taalonderwijs te verminderen. Wie met de trein tussen Eindhoven en Venlo wil reizen deze week, gaat daar langer over doen. Door werkzaamheden rijden er tussen Eindhoven en Horst-Zevenum tot en met vrijdagnacht geen treinen, maar bussen. De vertraging is zo'n 30 minuten. Volgend weekend rijden er ook geen treinen tussen Eindhoven en Venlo, net als tussen Eindhoven en Weert. De NS zet dan zowel stop- als snelbussen in. En Mira Rulo uit Nuenen heeft een koninklijke onderscheiding van de burgemeester gekregen voor haar jarenlange inzet voor rolstoelhockeyvereniging GP Boels uit Eindhoven. Dat is de grootste elektrische rolstoelhockeyclub van Nederland. Al meer dan 20 jaar zet ze zich in voor de sport en de spelers. Ook is ze volgens de gemeente Nuenen heel belangrijk voor 's werelds grootste internationale rolstoelhockeytoernooi. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvögel.

daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen van de ochtendshow voor deze o zo moeilijke maandag 13 juli 2026. Veel mensen hebben vakantie, maar anderen zijn gewoon nog aan de gang. En daarom doen wij jou muzikaal begeleiden tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Zometeen de weer.

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon volop in New York met 27 graden Celsius. En geniet ook Chicago van een stralende dag bij een warme 30 graden Celsius. In Washington D.C. blijft het daarentegen droog, maar bewolkt met 30 graden Celsius. Aan de westkust en in het zuiden schijnt de zon eveneens volop met een zonnige 31 graden Celsius in Miami. Terwijl Los Angeles onder de wolken blijft met 30 graden Celsius. En Las Vegas te maken krijgt met een bui bij 37 graden Celsius. Morgen klaart het in Washington D.C. prachtig op met veel zon en stijgt het kwik naar 34 graden Celsius. Terwijl ook New York mag rekenen op een stralend zonnige dag bij een tropische 35 graden Celsius. Richting de woensdag schijnt de zon in Chicago volop bij 32 graden Celsius. Terwijl Washington D.C. onder de wolken nog verder opwarmt tot een zinderende hitte van 39 graden Celsius.

0: boeken erbij gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 13 juli. Het wereldwijde benefietconcert Live Aid vindt gelijktijdig plaats in Londen en Philadelphia om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië. Dit historische evenement werd live uitgezonden in meer dan 100 landen, waaronder Nederland, en geldt als een van de grootste tv- en muziekgebeurtenissen aller tijden. 1973, de Britse rockband Queen brengt hun titeloze debuutalbum uit, waarmee de basis wordt gelegd voor een latere wereldsucces. Hoewel het album destijds nog bescheiden presenteerde, bevat het al een katarzieke mix van hard rock en galm die de band later naar de top van de hitlijsten zou brengen. 1974, Eric Clapton bereikte nummer 1 in de hitlijsten met zijn legendarische cover van I Shot the Sheriff. In de Nederlandse top 40 werd het nummer eveneens een grote hit en zorgde voor een enorme populariteit van de reggae-invloeden.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Wanklank staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK-voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. Volgens hem moet ieder land kunnen dromen van deelname en stijgt het niveau wereldwijd. Binnen de internationale voetbalwereld is echter veel weerstand. De Europese, Aziatische en Noord- en Midden-Amerikaanse bonden vrezen een te groot en onoverzichtelijk toernooi. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. Daarmee verwees Rajoy naar de migratieachtergrond van internationals. Politici in Frankrijk en Spanje noemen de opmerking racistisch en xenofoob. Rajoy heeft vooralsnog niet publiekelijk op de kritiek gereageerd. Virtuele actrice Tilly Norwood krijgt mogelijk een hoofdrol in een echte speelfilm. Het AI-personage van de Nederlandse producent Eline van der Velde zou te zien zijn in de film Misaligned. Wanneer die verschijnt is nog onbekend. De opkomst van digitale acteurs en influencers leidt tot discussie over banen in de filmwereld en een schoonheidsideaal waaraan echte mensen nauwelijks kunnen voldoen. De speelfilm is aangekondigd door Van der Velden's productiestudio. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioselene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.

0: City Lovers, all over the world. Ongevalste Britse glam rock. Daar gaan ze. Terug van weg geweest, hoe best?
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.

Zal die zeggen wat? Het is een Italiaanse popgroep, opgericht in 1985, genaamd W. Ja, zo, in 1992 gaan ze die eigenlijk hun allereerste hit. Kennen we al toch? Ach, fantastisch is er natuurlijk. Please Don't Go, een cover van Casey en de Sunshine Band. En dit werd een opvolger voor de mensen van W. En We All Need Love. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. En verder komt David Soul zelfs erover zitten. Zo, groot artiesten vandaag. Vrienden.

0: We staan heel wat platenbakken hier in de studio. Al bestaat de studio al maar een aantal vierkante meters. En 1969 komt er zelfs voor. Vanity Fair. Terug op de radio. Early in the morning.
1: En veilig voor achter de keuken.
0: Ja, tuurlijk. Jongen, jongen, zomers. We hebben het regelmatig over. Eén man die wist het wel helemaal bont te maken. Rob de Nijs. Luister even.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

bekende Starsky en Hutch. Ja, natuurlijk Hutch zelf met David Soul. Geboren als David Richard Solberg. Na een succesvolle zangcarrière leidde Soul gedurende de jaren 1980 een obscuur leven, waar hij een lang gevecht aanging met alcoholisme. Tegenwoordig blijkt de man woonachtig te zijn en

En niet vies natuurlijk op die jongens die het oh jongens, New Kids on the Block in Tonight, 1990 was het. Alleen het gisteren, dat zijn de hits van toen. Nog steeds de muziek van vandaag. Des te ouder, des te lekkerder. Middels de roodschap van alles komt er uit onze archieven naar boven. Vrienden, plaatjes met gaatjes en plaatjes van versraatjes. Dreamer, super.

uit Indonesië, Daniel Solega. Viva, viva la liberta. Met een voorrechtse lange, genaamd Leila. Ik klep een 7 minuten lang op de radio. Dit is de Middle of the Road Show. En meester Tom blijkt een beetje van het padje af te zijn in Duitsland. Luister en huiver, hier is Peter Schilling.

mensen, voor jullie zult het niet geloven, maar dit komt van hun nieuwste langspeelplaat. Ja, en is ook te komen op muziekcassette. Ja, toen de tijd wel natuurlijk. Us with a Fire hoor je met And Love Goes On. Maurice White en zijn...

0: Dit is het regio-prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws. De stichting Massaschade en Consument begint een massaclaim tegen betaaldienst Klarna. Volgens de stichting overtreedt Klarna bij achteraf betalen op grote schaal de regels voor consumentenkrediet. Consumenten zouden daardoor onterecht aankoopbedragen, boetes en incassokosten hebben betaald. De stichting eist terugbetaling en schat de totale claim op meer dan 500 miljoen euro. Vooral jongeren zouden risico lopen omdat achteraf betalen feitelijk een lening is en kan leiden tot oplopende schulden. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Het voertuig kwam rond 1:20 midden in de geopende pompshop tot stilstand. Een klant die binnen koffie haalde bleef ongedeerd. Ook de twee inzittenden raakten niet ernstig gewond. De bestuurder zegt dat een technisch mankement het remmen onmogelijk maakte. De politie onderzoekt die verklaring. De schade aan de auto en het tankstation is groot. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijke afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Son en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

Mercury. Helemaal alleen living on my own race. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. Godsamme, het lijkt me nou wel of ik maanden geleden is dat ik hier heb gezeten. Maar oké, we gaan eventjes kijken wat we vandaag allemaal voor je gaan presenteren. Want we gaan terug naar het jaar dat we het gaan hebben over Bill Clinton. Jawel, we hebben wat met olietankers, Tsjechoslowakije, Suriname gaan we nog eventjes naartoe. Great Britain, zoals dat dan zo mooi hier voor mijn neus staat. Natuurlijk in Nederland hebben we ook nog wat dingetjes die er gebeuren. Het zijn dit jaar waar we het met je over gaan hebben. We hebben nog wat vliegtuigrampen en Rusland. Even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk ook de jaaroverzicht, de top 10 van het jaar waar we het met je over gaan hebben. De non-commerciële lijst, op nummer 10 stond daar in die tijd Would I Lie For To You, Charles en Eddie. Dan nummer 9, Encores, oftewel The Dire Straits. En 8 was het I Can't Help Falling In Love With You van UB40. 7, Ace of Base en All That She Wants Is Another Baby. Baby vul ik dan zelf maar aan en Meatloaf met I Do Anything For Love But I Won't Do That op nummer 6. 5, I Will Always Love You, Whitney Houston. En op nummer 4, What Is Love van Hathaway. 4 dan, The Four Non-Blondes. 3 dan, The Four Non-Blondes, What's Up. En op nummer 2, Two Unlimited en No No No Limits. En dan op nummer 1, dat was een hele onverwachte nummer 1 van het jaar. Dankzij Paul de Leeuw, Mr. Blue, oftewel René Klein.

heeft heel wat nummers uitgebracht. Dan heb ik erover Nee, Vrouw Gruin 1903. En 90 kwam dit en Calling Out Your Name, oftewel Ruby zoals het dan ingezegd wordt. Het plaatje stond hoog genoteerd op nummer 5 is het gekomen. Niet veel verder. En het kwam zo'n beetje binnen in de Nederlandse top. Zo rond begin oktober volgens mij. Maar het leukste is, het verdween uit die lijst op 25-12, oftewel met kerstmis zo'n beetje. Toen was het afgelopen voor Ruby, oftewel Calling Out Your Name van René Froger. Trouwens over René Froger gesproken. Je hebt ooit eens maar 3 plaatjes gehad die op de nummer 1 positie gekomen zijn in heel zijn carrière. Tenminste, tot nu toe dan. Hè?

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een automobilist is gisteren op hoge snelheid tegen een appartement aan het Regenboogveen in Veldhoven gereden. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald. De man bleef namelijk gas geven terwijl de auto al stil tegen de muur stond. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn BMW vloog in brand, maar de brandweer had het vuur snel weer uit. De bewoners van het appartement waren niet thuis tijdens het ongeluk. Andere omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit. Op de A2 even voorbij afslag Best-West is een motorrijder om het leven gekomen gisteren. De 29-jarige man uit Almere reed in de richting van Den Bosch en zou geraakt zijn door een bestelbusje voordat hij viel. Er is nog een traumahelikopter opgeroepen, maar het

Daar ligt al een carpoolplaats, maar die krijgt een flinke upgrade. En snel ook als het aan de gemeentes Eindhoven, Best en de provincie en metropoolregio Eindhoven ligt. Die hebben namelijk een overeenkomst getekend voor de Brainport Hub A2 Noord in Best. Op die plek kan je dan je auto parkeren om vervolgens verder te reizen met het OV of de fiets. Langs de snelwegen in de regio moeten in totaal 6 van deze hubs komen. ASML en Summa verlengen hun taalprogramma voor internationals in de Brainport-regio met 2 jaar. Ruim 500 deelnemers krijgen Nederlandse les, workshops en begeleiding richting werk. Het programma is voor hoogopgeleide internationals die door een taalachterstand moeilijker werk vinden. ASML betaalt het traject om zo de wachtlijsten voor Nederlands taalonderwijs te verminderen. Wie met de trein tussen Eindhoven en Venlo wil reizen deze week, gaat daar langer over doen. Door werkzaamheden rijden er tussen Eindhoven en Horst Zevenum tot en met vrijdagnacht geen treinen, maar bussen. De vertraging is zo'n 30 minuten. Volgend weekend rijden er ook geen treinen tussen Eindhoven en Venlo, net als tussen Eindhoven en Weert. De NS zet dan zowel stop- als snelbussen in. En Mira Rulo uit Nuenen heeft een koninklijke onderscheiding van de burgemeester gekregen voor haar jarenlange inzet voor rolstoelhockeyvereniging GP Boels uit Eindhoven. Dat is de grootste elektrische rolstoelhockeyclub van Nederland. Al meer dan 20 jaar zet ze zich in voor de sport en de spelers. Ook is ze volgens de gemeente Nuenen heel belangrijk voor 's werelds grootste internationale rolstoelhockeytoernooi. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

uit ons basisjaar 1993. Hathaway en Life. Yes, dit is de bouwval. Dit is 2 uur lang dat we terug in de tijd gaan met jou naar 1993 vandaag. Maar dat wil niet zeggen dat we alleen nog maar plaatjes draaien uit 1993. Deze komt toevallig uit 1978.

Feel for me, baby. In 1989 was het Roachford en de Cuddly Toy. Nou ja, zo cuddly waren ze nou ook niet volgens mij, maar oké. We hebben het met je over 1993. Groot-Brittannië die wordt opgeschrikt door de moord op de tweejarige James Bulger. De moord is gepleegd door twee tienerjongens die de peuters hebben meegelokt uit een winkelcentrum. De politie vermoedt dat de moord gepleegd is gewoon om de kick. En dan de Nederlandse vliegtuigindustrie. Ja, Fokker die gaat in 1993 over in Duitse handen. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een autobom die geparkeerd stond onder de noordelijke toren gaat af en doodt 6 mensen. Zo meer dan 1000 mensen die raken die dag gewond. Dan de Amerikaanse federale politie die probeert de leider van de religieuze secte de Branch Davidsons, oftewel Davis Koch, te arresteren wegens illegaal wapenbezit. Er ontstaat een schietpartij waarbij 4 agenten en 3 secteleden omkomen. Nou, ook in 1993, Suriname die ondertekent het verdrag van de vrouw, oftewel het vrouwenverdrag. Klinkt ook al zo oneerbiedig, moet ik eerlijk toegeven. Okay, kan aan mij liggen. Dan het Europese parlement. Die veroordeelt Griekenland voor de behandeling van dienstweigeraars als misdadigers. Erkende gewetensbezwaarders die moeten in Griekenland 2 maal zo lang dienen als de gewone dienstplichtige militair. Ook nog een bomaanslag in Warrington, en dat is in Noordwest-Engeland. Een bom van de IRA ontploft daar in het stadscentrum van Warrington. 2 kinderen laten daarbij het leven. Jonathan Ball van 3 en Tim Perry, die is 12 jaar oud. Dan Intel, die brengt de eerste Pentium chip, de 80586, uit in 1993. En de Chinese leider Jiang Zemin, die wordt daar president in China. En dan door een fout van een computerprogramma van Richard Dupree. Die worden in zo'n artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joe Fury die bedenkt daar een term voor en die noemt het dan spam. Nou, dat kennen we tegenwoordig ook nog wel, zo gezegd. Heb ik nog meer te vertellen? Oh ja, tanden- en schedelfragmenten die worden in 1993 in het Ningjiang-gebergte gevonden. De Ningjiang-mens wordt daar gevonden. In het Hudong-grot, zo gezegd. En dat is in het Xinjiang-gebergte. En dat is dan weer 26 kilometer van Nejiang. Wat? En dit zijn de Good Men. Uit 1993. En dat is de titel.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Austin. En voor je het nog niet weet, Pay Me My Money Down uit 2006. Toen bracht hij het uit. Een hele hoop herrie voor de heer Bruce Springsteen. Maar toch wel, ja, van mij mag het, zo gezegd. Ik ga je op een geheime basis trouwens in 1993. De Tomsk 7 basis in Russisch Siberië. En daar zit het chemisch kartel van Siberië. Daar vindt een ontploffing plaats. En tot nu toe zijn daar nog geen enkele gegevens over vrijgegeven wat daar ooit is gebeurd in 1993. Alleen echt de satellieten en alles die erboven hangen, die hebben het, die ontploffing wel gezien. Maar niemand, nou ja, er zal heus wel iemand die iets weten in Rusland. Maar daarbuiten denk ik niet. Trouwens, uit 1993, daar is ook deze afkomstig. Dance to Trance, oftewel The Power of American Natives. Welkom, dit is De Bouwval voor degenen die nog niet wisten.

I believe in the power of American natives. En I believe dat er dadelijk weer een nieuws, reclames en dat soort dingen aankomen. Dus ik zeg alvast tot het volgende gedeelte van de bouwval voor vandaag. Tot zo.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Anne Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 1:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 2:15 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 2:15 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. De Nederlandse export is in mei met 5,5% gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Volgens het CBS voerden bedrijven vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten uit. Ook de import nam toe met 5,4%. Nederland haalde onder meer olieproducten, machines en chemische goederen binnen. De vooruitzichten voor de export zijn inmiddels iets verbeterd, vooral doordat de Duitse industrie minder sterk krimpt. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor goederen die via Rotterdam en Schiphol worden doorgevoerd. Treinreizigers tussen Rotterdam en het zuiden moeten volgende week rekening houden met grote hinder. Van 21 tot en met 24 juli rijden door werkzaamheden geen treinen tussen Rotterdam, Zwijndrecht en Breda en niet tussen Den Haag en Rotterdam. ProRail vervangt onder meer een verouderd beveiligingssysteem. De werkzaamheden raken ook internationale verbindingen. Eurocity-treinen vertrekken vanuit Breda en de Eurostar naar Londen rijdt 4 dagen niet in Nederland. Bij een ernstig verkeersongeluk op het Indonesische eiland Java zijn 13 bruiloftsgasten omgekomen. 5 anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een pick-up truck die op de drukke Pantura-snelweg bij Indramayu probeerde te keren. Het voertuig werd eerst door een vrachtwagen geraakt en vervolgens op de andere rijbaan opnieuw aangereden. De gasten hadden kort daarvoor het bruidspaar afgezet. De bestuurder ligt zwaar gewond op de intensive care. Acteur Sam Neill is overleden. Zijn familie maakte bekend dat de Nieuw-Zeelandse acteur vandaag onverwacht stierf in Sydney, omringd door zijn naasten. Neill werd wereldberoemd als paleontoloog Alan Grant in Jurassic Park en speelde later ook in Peaky Blinders. Hij was eerder behandeld voor bloedkanker, maar was bij zijn overlijden kankervrij. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sam Neill was 78 jaar. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen is intussen de zon doorgebroken. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en heel erg warm. Tot zover het radionieuws.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Zon en Breugel.
6: Station met de meeste muziekvariatie
7: en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM
7: en overal via radio SNB.nl.
2: Radio SMB.

En dat was hem. Hey, hallo en welkom terug bij het tweede gedeelte, tweede uur van de Bouwvol voor vandaag. We hebben het met je over 1993. In het eerste uur hadden we het de non-commerciële lijst die we voorlazen. Tenminste, de top 10 van de top 100 van 1993. Laten we nu eens gaan kijken naar de commerciële lijst, want dat ziet er toch weer heel wat anders uit, zou je zeggen. Op nummer 10 stond daar in 1993. I do anything for you. Of nee, I do anything for love, but I won't do that. Meatloaf, moet wel goed zeggen. Freddie Mercury met Living on My Own op nummer 9. En 8 was voor Mr. Blue. René Klein, die in de andere lijst op nummer 1 stond. Open Sesame, Lila K stond daar op nummer 7. En 6 was voor Mr. Vane van Culture Beat. I Can't Help Falling in Love with You van UB40 stond daar op nummer 9593. En op nummer 4 was het Ace of Base, All That She Wants Is Another Baby. 3 dan, Too Unlimited, No No Limits. En op nummer 2 in die lijst was het Hathaway met What Is Love. En op nummer 1 in de commerciële lijst, zal ik maar zeggen. De Nederlandse top 40, maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen. De commerciële lijst, zo moet ik het zeggen, is in 1993, of moet ik zeggen, zijn de dames van Four Non Blondes. En What's Up? Nu eventjes uit datzelfde jaar, 1993. Bitty McLean en It's Keep Raining, Raining Tears From My Eyes.

Mason. En dat samen met Sophie Alice Baxter. Voor degenen die het nog niet weten. De bekende zangeres uit Engeland. Geboren uit een kinderprogramma. Ja, en dan bedoel ik ook letterlijk. Want haar pa CQ Ma die presenteerde op de BBC een kinderprogramma. Jaren geleden. En daar is zij het product van.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging, sluit je dan aan bij Wandel Fit van Sonnenbreugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het dorpshuis aan de Kerkstraat 2 in Sonnenbreugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker voor senioren die graag samen met leeftijdgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelshuis. Kom elke donderdagmiddag langs. Aanvang is 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

loop ze weg, jawel. Amy MacDonald. Uit het fantastische hitjaar 2000. En achterminste toen was dit een grote hit in Nederland. En ver daarbuiten. This is the life. Hey, wees welkom, dit is de Bouwval. Dadelijk gaan we eens kijken wat er allemaal in 1993 gebeurde in de wereld. Maar eerst even deze nog uit 1982. ABC and All of My Heart.

Valentijn, deel 2, Akda in de Munnik, oftewel CD van jou, CD van mijn. Van de week nog met iemand over deze plaat gehad. Zou het een beetje cru zijn als je dit op een bruiloft zou draaien? Oké, er zijn misschien mensen die het zouden doen. Ik denk het. Nou, ik zou het niet durven. Nee, dat is ook niet voor een geintje. We gaan even kijken wat er gebeurd is in 1993, ons basisjaar zo gezegd. Peter Sampras die lost Jim Curry na 27 weken af als nummer 1 op de wereldranglijst der tennisprofessionals. De Amerikaan moet zijn positie na 19 weken alweer afstaan aan zijn landgenoot. De gebouwen, even kijken, de eerste browser die komt op de wereld, wou ik zeggen. Of in het web, hoe je het wil zeggen. De eerste browser voor het World Wide Web, zoals het in 1993 nog heette. De Muscus versie 1.0 komt in 1993 in een app store. Had je volgens mij nog niet, maar je kon hem waarschijnlijk ergens downloaden. Ik hoop het in ieder geval. Dan Rolf Jarman, die wint de 28e editie van de Amstel Gold Race in 1993. En een IRA-bom, die richt verwoestingen aan in de binnenstad van Londen. Dan het vliegtuig van de nationale voetbalploeg van Zambia. Aan boord zitten die dus van dat vliegtuig. Die stort neer, dat vliegtuig. Ze zijn op weg naar een wedstrijd in Senegal. Geen van de 80 van de 30 inzittenden overleeft de crash. Normaal zou Charlie Mumbusa van RSC Anderlecht op de vlucht moeten zitten. Maar hij was door een blessure niet aan boord. En zo ook Bilwala. Hij speelde toen in die tijd bij Club Brugge. Hij overleefde omdat hij op eigen houtje naar Senegal zou gaan. Dan Buckingham Palace. Daar wordt voor de eerste keer worden daar de deuren geopend voor het publiek die dan binnen kunnen kijken in het huisje van de Queen van Engeland, zo gezegd. En tijdens een tennistoernooi in Hamburg steekt de Duitser Günther Prach de tennister Monica Seles met een mes in de rug. En dat allemaal om Steffi Graf weer de nummer 1 van de wereld te maken. En ook goed nieuws dus. We hadden het net al over de eerste browser op het internet. Maar in 1993 begint Access for All. Bestaat al lang niet meer, jonge dames en meisjes. Maar het was een van de eerste internetproviders die internet voor particulieren in Nederland ging geven. En dat ging allemaal nog via een modem. Nou ja, nu gaat het nogal via een modem. Maar toen een telefoonmodem. Ja, dan kreeg je allemaal van die piepjes. En dan kon je met, ik denk, een snelheid van een beetje of te, weet ik het, 5, 6, nee, 128 was het snelste dat ik ooit weet. Maar dat was dan met 2 telefoonlijnen. Dus 64 MB of zoiets. Moet je nou niet meer aan denken, denk ik. Even kijken. En Rusland die verslaat Zweden met 3-1 in de finale van het wereldkampioenschap ijshockey voor A-landen. En dat allemaal in Duitsland. Dat gebeurde er in 1993. En nu uit datzelfde jaar, de Urban Cookie Collective en The Key and the Secrets.

We gaan met z'n allen de westelijke richting uit, dat zeggen de Pet Shop Boys. Nou ja, en ergens in de 70 jaren deden de heren van de Village People het als eerste, want daar komt het origineel zo'n beetje vandaan. Het is een cover dus van de Pet Shop Boys uit 1993 en dat werd nog een grote hit ook nog, hè? Go West. En over covers en grote hits gesproken, dit is Paul McCartney.

zal wel moeten. Het zit er namelijk weer bijna op. Dus ik begrijp het dat we met z'n tweeën afscheid moeten nemen voor vandaag. Maar ik ben zo weer bij je terug. Het werd een hele nieuwe aflevering van De Bouwval. Een heel ander jaar weer in de belangstelling. En tot slot deze van R.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het centrum van Oorschot is tijdelijk een pop-up gallery van beeldhouwer Hans van Eeden te bezoeken aan de Markt 10. Hans van Eeden heeft ruim 50 jaar ervaring als beeldhouder en verzorgt meer dan 250 exposities in binnen- en buitenland. In de galerij zijn diverse beelden te zien, variërend van kleinformaat tot monumentaal werk. De expositie is een unieke kans om het veelzijdige werk van de kunstenaar van dichtbij te bekijken. De galerie is tijdelijk gevestigd in een voormalige winkelruimte en geopend tot 25 juli op zondagmiddag van 2:30 tot 4:30 middags aan de Markt 10 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De rechtbank heeft de 47-jarige Zhao Wadwei veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel voor zijn rol bij 2 onderwereldmoorden. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist, maar de rechtbank sprak hem deels vrij. Wei geldt als een vertrouweling van Ridouan Taghi. Ze zijn al vrienden sinds hun jeugd. Het Openbaar Ministerie noemt hem een onmisbare schakel in Taghi's moordorganisatie. De zaak draait om een aantal liquidaties die tussen 2011 en 2014 werden gepleegd. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezauer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar 2 medicijnen tegen de dodelijke variant van het ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En opnieuw is een geroofd schilderij uit de kunstcollectie van Jacques Goudstikker na tientallen jaren teruggevonden. Een Amsterdammer zag het werk zo'n 30 jaar geleden bij het Grofvuil langs de gracht staan en bewaarde het in zijn kelder. Het blijkt te gaan om een tweeluik van Hendrik van der Burg dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werd geroofd. De vinder las een verhaal over de Goudstikkercollectie en geeft het schilderij daarom terug aan de nazaten van de Joodse kunsthandelaar. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
9: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
10: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

en duizend kansen was dit Emma daar weer voor met Laat mij je vlinder zijn. Nou, ik kan het proberen, maar ik denk dat ik neerstort. Denk het wel. Peach Bunny nu met Vertigo. Erachteraan George Ezra met Anyone For You. Waiting.

voor het Lustrum Triton. Wat ik al zei, harder dan de rest. Wij promoten Nederlandstalige muziek, zo is het. Dit is de Zonnedans van Kaylee en Are You Famous uit 2024.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een automobilist is gisteren op hoge snelheid tegen een appartement aan het Regenboogveen in Veldhoven gereden. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald. De man bleef namelijk gas geven terwijl de auto al stil tegen de muur stond. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn BMW vloog in brand, maar de brandweer had het vuur snel weer uit. De bewoners van het appartement waren niet thuis tijdens het ongeluk. Andere omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit. Op de A2 even voorbij afslag Best-West is een motorrijder om het leven gekomen gisteren. De 29-jarige man uit Almere reed in de richting van Den Bosch en zou geraakt zijn door een bestelbusje voordat hij viel. Er is nog een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer overleed ter plekke. De eerste Brainport Hub moet bij afslag Best langs de A2 komen. Daar ligt al een carpoolplaats, maar die krijgt een flinke upgrade. En snel ook als het aan de gemeentes Eindhoven, Best en de provincie en metropoolregio Eindhoven ligt. Die hebben namelijk een overeenkomst getekend voor de Brainport Hub A2 Noord in Best. Op die plek kan je dan je auto parkeren om vervolgens verder te reizen met het OV of de fiets. Langs de snelwegen in de regio moeten in totaal 6 van deze hubs komen. ASML en Summa verlengen hun taalprogramma voor internationals in de Brainport-regio met 2 jaar. Ruim 500 deelnemers krijgen Nederlandse les, workshops en begeleiding richting werk. Het programma is voor hoogopgeleide internationals die door een taalachterstand moeilijker werk vinden. ASML betaalt het traject om zo de wachtlijsten voor Nederlands taalonderwijs te verminderen. Wie met de trein tussen Eindhoven en Venlo wil reizen deze week, gaat daar langer over doen. Door werkzaamheden rijden er tussen Eindhoven en Horst Zevenum tot en met vrijdagnacht geen treinen, maar bussen. De vertraging is zo'n 30 minuten. Volgend weekend rijden er ook geen treinen tussen Eindhoven en Venlo, net als tussen Eindhoven en Weert. De NS zet dan zowel stop- als snelbussen in. En Mira Rulo uit Nuenen heeft een koninklijke onderscheiding van de burgemeester gekregen voor haar jarenlange inzet voor rolstoelhockeyvereniging GP Boels uit Eindhoven. Dat is de grootste elektrische rolstoelhockeyclub van Nederland. Al meer dan 20 jaar zet ze zich in voor de sport en de spelers. Ook is ze volgens de gemeente Nuenen heel belangrijk voor 's werelds grootste internationale rolstoelhockeytoernooi. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

0: beetje, ja, Pentament, een Reggae Revolution en Ellie Campbell en Robin Campbell. Waar kennen we die van? Nou, van UB40 inderdaad. Hartelijk welkom, deel 2.
1: Dit is Afternoon Delight.
0: Ja, zo kom je nog wat te weten, hè? Ja, ja.
1: Met Patrick Vijfhuizen.
0: Zo meteen lekker rol achter de discoplaat 1992. Gaan we naar terug met Bobby Brown en On Your Own, The Aces. En I've Loved You For So Long, The Smith, Aerosmith met Pink komt ook nog voorbij straks. Maar eerst All Saints en Pure Shores.

Jammin. And each time you break my heart. En All Saints and Pure Shores, daarmee voor uit 2001. En Nick Kamen, 2012 alweer. Denk erom. A fun flashback is coming your way. Flashback, back, back, back. Winter Falls and Peace of Your Heart nu.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 28 juli, dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en broodjes. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. En voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan nog tot en met zondag voorafgaande aan de lunch via een e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt een mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen. Op dinsdag 28 juli, dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur in de middag in buurthuis De Vlinderheid in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezauer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar twee medicijnen tegen de dodelijke variant van het ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En in het centrum van Rotterdam is een man klem komen te zitten in een vuilniswagen. Mogelijk sliep hij in een container en belandde hij tijdens het legen ervan tussen het afval. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden terwijl hij ter plekke medische zorg krijgt, waaronder een infuus. Daarna wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. De man zit vast met zijn been door de klep die het vuil aanduwt. Een specialist van het vuilnisbedrijf is al opgetrommeld om te helpen bij het bevrijden van de man. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bij draagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radio smb.nl.
7: Radio SMB.
8: Het is weer maandag.
9: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
10: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
9: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
10: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: Wat een heerlijk begin weer op jouw radiostation. Vicky Sue Robinson was dat met die sidderende disco anthem Turn the Beat Around. En wat een waanzinnig brok energie knalde er zojuist uit je speakers. Gedragen door die opzwepende percussie en die loeistrakke arrangementen natuurlijk. Ik zeg welkom maar weer. Jawel, waar zijn we nou weer? Heel veel mensen hebben vakantie in het noorden natuurlijk. En in het zuiden volgens mij. En volgende week gaat het midden. En dan over 2 weken de bouwvakvakantie in Nederland. Ik weet niet hoe het in België is, maar... Hey, welkom bij de show Platenprak tot de klok van 2. En ja, dat doe je het maar eventjes mee natuurlijk, hè. Lekker programma, dat heb ik weer voor de boeg. Ik heb ook weer een verjaardag vandaag. En er is het een en ander weer gewijzigd op de website www.popmagazine.nl. Maar dat moet je zelf maar even bekijken. Van die dampende New Yorkse discovloer maken we nu een prachtige overstap naar een haarzegde medepopklassieker van eigen bodem. We gaan terug naar het najaar van 79. Toen deze Haagse zanger en muzikant, die eerder al furoren maakte, bands als T-Set en After T, zijn grote zanger. Ik wil jou. En hij heet Paul Eduard.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.

Eric Carmen met die monumentale ballad All By Myself. En wat een overdonderende brok emotie knalde er zojuist uit de speakers. Meestal gebaseerd op het klassieke pianoconcert en let op van Rachmaninoff. Ja, alsof ik het weet. Van die intense klassieke jaren 70 melancholie maken we nu een sprong naar het najaar van 2005. Voor de absolute koning van de Britse pop. Wie is dat? Nou, Tripping. Ja, dat zegt natuurlijk niks. Het is Robbie Williams.

0: tijdmachine aan.
1: Tijdmachine aan.
0: We gaan terug met deze fantastische hit uit
2: 1956.
0: En dat hoor je nu in Platenprak met René van Elst.
1: Platenprak met René van Elst.
3: Well, it's the one for

0: Legendarische uitvoering van Blue Sweat Shoes, natuurlijk van Elvis Presley, die in de vroege zomer van 76 de allereerste Nederlandse hitlijsten binnendenderde, evenals in de hitlijsten, of in ieder geval van Vlaanderen. Van de wieg van de rock'n'roll reizen we door naar het najaar van 1981 voor een van de meest relaxte en sfeervolle tracks uit het rijke oeuvre van The Greatest Rock and Roll Band in the World. The Rolling Stones en Waiting for a Friend.
1: Je gelooft je oren niet, maar nu is het tijd voor een knaller van een hit van het jaar
2: 1981.

0: Die onbetwiste Queen of Funk was dat natuurlijk. Chaka Khan met haar absolute meegit I Feel For You, die in het najaar van 84 naar de absolute top reikte in de hitlijsten. Even wat anders.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: Een bekend geluid. Stephen Blatt viert vandaag namelijk zijn verjaardag. Hij werd geboren op 13 juli 1942 en was jarenlang de drummer van de Jay Giles Band. Hij stond bekend om zijn strakke, energieke manier van drummen. Hij gaf de band een herkenbare groove die je meteen herkent. Begin jaren 80 brak de band wereldwijd door met een nieuwe pop-rock sound. En ook in Nederland waren ze toen regelmatig op de radio te horen. Hun grootste hit was Centerfold, een vrolijk aanstekelijk nummer uit 1981. Blatt's ritme houdt het nummer strak en dansbaar van begin tot het eind. Kort daarna volgde Freeze Frame, opnieuw een succes in de Nederlandse hitlijsten. En ook daarna hoorde je duidelijk Blatt's energieke drumstijl terug. Hij stond nooit graag in de spotlights, maar het spel was onmisbaar. Collega-muzikanten prezen hem om zijn timing en betrouwbaarheid. En na het uiteenvallen van de band bleef zijn werk populair bij de fans. Ook op de Nederlandse radiocenters hoor je natuurlijk nog heel vaak Centerfold of Freeze Frame. Daarmee blijft Blatt's bijdrage voortleven. En vandaag vieren we gewoon zijn verjaardag en zijn muzikale nalatenschap. Het hele artikel, jawel, te lezen op www.popmagazine.nl. Ga ik ondertussen dit nummer draaien. Freeze Frame. Freeze Frame.

0: De Moody Blues waren dit met een gelaagde meesterwerk Question, dat in de vroege zomer van 70 de diverse hitlijsten bestormde. En wat een fenomenale dynamiek hoorden we zojuist. Van die opzwepende razy gitaarwerk en het begin naar dat bloedmooie melancholische middendeel gedragen door Justin Hayward. Indringende stem en die weelderige orchestratie. En van die melancholische klanken gaan we natuurlijk eventjes een reuzensprong maken naar het jaar 1990. Waarom? Nou deze, de power van Snap.
1: Amerikaanse firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

Ja, die power die is een beetje over nu, want we zitten zo'n beetje aan het eind van het programma. Maar we gaan na 2 uur gewoon door, maar dan met een ander soort programma op jouw radiostation. Dus de moeite waard om te blijven luisteren. Wat mij betreft, ja, ik ben er morgen. Mijn broer was er niet vandaag. Die is, ja, in de zomer overal en nergens. Maar misschien is hij die morgen. Dan gaan we het wel weer zien. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Mijn naam was Van Elst. En als je een mailtje wil sturen, info@renevanelst.nl. Dan gaan we eventjes naar New York. We gaan eventjes naar de vroege jaren 80. We gaan terug naar de nazomer van 82. Toen deze formatie rond de zussen Lopez en de gigantische top 5 hits scoorde in de hitlijsten in Europa. Dit is een sublieme midtempo disco funk track die direct in je heupen kruipt. We hebben het over Odyssey en Inside Out. Tot morgen!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditietrimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SNB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Voor hulp aan de bevolking van Gaza is inmiddels bijna 884 miljoen euro toegezegd. Dat maakte de Europese Commissie bekend voorafgaand aan een donorconferentie in Brussel. Ook Nederland draagt bij met 5 miljoen euro. Het geld is bedoeld voor het herstel van onder meer de gezondheidszorg, de watervoorziening en andere basisvoorzieningen in Gaza. Volgens de Verenigde Naties heeft Hamas zaterdag hulpverleners in de Gazastrook geïntimideerd bij het binnenvallen van een distributiepunt. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. En luchthaven Schiphol gaat reizigers met een verminderde mobiliteit vanaf 2028 zelf begeleiden. Die taak ligt nu nog bij een extern ingehuurd bedrijf waar bijna 1000 mensen werken. Zij begeleiden per jaar zo'n 750.000 reizigers van en naar hun vlucht. Volgens Schiphol is de dienstverlening steeds belangrijker en daarom wil de luchthaven meer grip op de kwaliteit ervan houden. Alle medewerkers kunnen mee over naar Schiphol en behouden hun baan. Over de precieze overdracht wordt nu overlegd. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

van David Bowie hier bij de beste muziekmix op deze Ozo moeilijke maandag 13 juli 2026. Waar we zo gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Maar eerst nu gedraamd, hier is Nena.

0: Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische warmte. Albanië noteert onder een strak blauwe hemel een hete 35 graden Celsius. Terwijl Cyprus 29 graden Celsius en het zuiden van Rusland 31 graden Celsius eveneens volop van de zon genieten. Richting Centraal- en Oost-Europa heerst er flinke wisselvalligheid, want in Polen en Oekraïne trekken pittige onweersbuien over bij temperaturen rond de 25 graden Celsius tot 26 graden Celsius. Terwijl België een droge en warme zomerdag beleeft met een maximum van 31 graden Celsius onder een mix van wolken en zon. Morgen breidt de tropische hitte in het zuidwesten zich verder uit, waardoor Spanje onder een heldere lucht opwarmt naar een intense 37 graden Celsius. En ook België mee profiteert met een zonnige 33 graden Celsius. In het Middellandse zeegebied houdt het stabiele weerstand met 35 graden Celsius in Albanië en 29 graden Celsius op Cyprus. Al schuift de regenzone in het oosten wat op, waardoor Centraal-Rusland te maken krijgt met buien bij 31 graden Celsius en Polen juist overgaat naar een drogere, maar bewolkte 23 graden Celsius.
1: Nee toch? Het is Reinier Witbos-Vuygen.

kwam ze nieuw binnen in de Nederlandse top 40 op nummer 37. Bente met 3-2-1. Zometeen de Nederlandse weersverwachting, maar eerst een klassieker uit 73. Jolene, dit is Dolly Parton.

0: weeroverzicht.
1: Ten opzichte van gisteren verandert er weinig aan het weer. De zon schijnt opnieuw volop en het wordt opnieuw zeer warm, met 26 tot 31 graden. De wind is opnieuw matig van kracht en waait uit een noord- tot noordoosthoek. Morgen maakt het zonovergoten weer plaats voor meer bewolking. Desondanks wordt het wederom erg warm, met 27 graden in het noorden en 30 tot 33 graden in het midden en zuiden. De bewolking gaat ook gepaard met een hogere luchtvochtigheid en dat betekent dat het broeierig kan aanvoelen. De dagen daarna hebben de Benelux-landen nog met een zeer warme luchtsoort te maken. Op grote schaal wordt het ruim 30 graden. Alleen in het noorden van ons land is het minder warm. Er is ruimte voor zonnige perioden en door een toenemende luchtvochtigheid is het broeierig warm. Vanaf het einde van de week stijgt de kans op fikse buien die de ergste warmte zal verdrijven.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling neemt toe in de regio Eindhoven. Dat blijkt uit cijfers van Veilig Thuis. In 2024 waren er ruim 9400 meldingen. Afgelopen jaar waren het er zo'n 400 meer. Een stijging van ruim 4%. Veilig Thuis denkt dat de stijging vooral komt omdat burgers en professionals signalen van geweld beter herkennen en sneller melding maken. Tegelijkertijd zeggen experts dat er nog veel huiselijk geweld en kindermishandeling achter de voordeur verborgen blijft. De verkeerssituatie rond het Strijpsbeultje in Eindhoven moet veiliger. Dat wil het stadsbestuur nadat er in anderhalf jaar tijd 12 gewonden zijn gevallen bij ongelukken rond het viaduct. Er gaat onderzoek gedaan worden naar wat er precies moet gebeuren om het Strijpsbeultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. De railschoppers die tonnen schade hebben aangericht tijdens de coronarellen in Eindhoven hoeven de staat niet meer terug te betalen. Dat schrijft minister Van Wil van Justitie. De kosten voor het verhalen van alle schade zijn zo hoog dat ze het niet meer proberen. Gemeenten blijven de schade wel verhalen op railschoppers. Eindhoven trof vorige maand nog een schikking met twee van hen. Een 23-jarige vrouw uit Eindhoven is vannacht de winkel van een Esso tankstation binnengereden. Het ongeluk gebeurde langs de A50 bij het Gelderse Heteren. Een van de drie inzittenden moest naar het ziekenhuis. Volgens Omroep Gelderland haalde een vrouw net binnen koffie toen de auto naar binnen reed, maar ze bleef ongedeerd. Volgens de politie was de automobiliste niet onder invloed van drank of drugs. In Veldhoven is een automobilist op hoge snelheid tegen een appartement aangereden gisteren. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn BMW vloog daarna in brand, maar de brandweer had het vuur snel weer uit. De bewoners van het appartement aan het regenboogven waren niet thuis tijdens het ongeluk. Andere omwonenden moesten wel even hun huis uit. En wie vanuit Eindhoven de trein naar Venlo wil pakken, gaat er deze week langer over doen. Door werkzaamheden rijden er tussen Eindhoven en Horst-Zevenum tot en met vrijdagnacht geen treinen, maar bussen. De vertraging is zo'n half uur. Volgend weekend rijden er helemaal geen treinen tussen Eindhoven en Venlo en Eindhoven en Weert. De NS zet dan zowel stop- als snelbussen in. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport en app en op studio40.nl.
4: Beetje benieuwd.

Snake van Duran Duran op deze maandag 13 juli 2026. Met onderweg de Backstreet Boys, de top 40 van 40 jaar geleden, waar we gaan kijken naar de nummers 40 tot en met 31. Verder hebben we de Bengals en Billy Joel het komend half uur. Maar we gaan eerst verder met Dido, de Britse zangeres die rond de eeuwwisseling de wereld veroverde met haar loopzuivere, fluweelzachte stemgeluid en haar breekbare, melancholische popsongs. Tijd voor een prachtige, emotionele wereldhit uit het najaar van 2003. Dido met White Flag.

0: going on.
1: En dit was 40 jaar geleden de
2: Top 40.
0: 22e jaargang, week 28, de editie van 12 juli 1986. Met vandaag de nummers 40 tot en met 31. Zes weken lang genoteerd en gezakt van 26 naar 40. I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. De eerste die we binnenkomen vinden we deze week op nummer 39. A Change Is Gonna Come van Salomon Brook. Zes weken notering voor Satisfy met For the Longest Time. Die zakt van 23 naar 38. En nieuw op 37, New Beginning van Buck Fizz. Ook nieuw op 36, Ik Slaap Vannacht Wel Op de Bank van Koos Alberts. En Alicia met All Night Passion komt nieuw binnen op 35. In de achtste week gezakt van 19 naar 34, René Schumann, But Where My Love. En nieuw op 33, Zomerse Klanken van de Two Man Sound met de Disco Samba. Nieuw op 32, André van Duin met Barbecue. En in de derde week doorgestegen van 38 naar 31, Oregon van Stephanie. Uit dit overzicht een nieuwe binnenkomer. Nummer 33, The Two Man Sound en Disco Samba.
2: Nieuw.

40 van 40 jaar geleden. Nieuw binnengekomen op 33, de Two Man Sound. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van Muziek Plezier. Dit uur heb ik nog klaarstaan. Billy Joel, You're Only Human. Nu is dat 85, Walk Like an Egyptian. Dit zijn de Bengals.

0: is het regioprikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Wandklank staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal en de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. Het onderzoek naar de dood van de Britse oud-politica Anne Widdecombe wordt geleid door de antiterrorismepolitie. De 78-jarige Widdecombe werd vorige week met ernstige verwondingen gevonden in haar woning onder verdachte omstandigheden. De politie zegt dat nieuwe informatie aanleiding is om de zaak over te dragen. Een 28-jarige man is inmiddels aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De uiterst conservatieve Widdecombe was onder meer onderminister van het gevangeniswezen. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. En omdat Oekraïne de afgelopen 8 dagen 105 Russische schepen heeft aangevallen met drones, blijft de scheepvaart in de zee van Azov voorlopig beperkt. Onder de meer dan 100 schepen die in ruim een week tijd zijn getroffen, zouden ook tankers van de Russische schaduwvloot zijn. Commerciële schepen kunnen nog wel varen, maar de toegang via de straat van Kerch en een belangrijk kanaal blijft geblokkeerd. Oekraïne zegt dat de Russische schaduwvloot, die stiekem olieproducten wereldwijd verkoopt, flink krimpt. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
8: En overal via radio SMB.nl.
2: Radio SMB.

2016 met Nathan Gozen. You're thinking about it, let it go. We gaan zo meteen kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Maar eerst gaan we terug naar 1988. Hierbij de beste muziekmix op jouw radio. Muziekplezier met Family Man. Hier is

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon volop in New York met 27 graden Celsius. En geniet ook Chicago van een stralende dag bij een warme 30 graden Celsius. In Washington D.C. blijft het daarentegen droog, maar bewolkt met 30 graden Celsius. Aan de westkust en in het zuiden schijnt de zon eveneens volop met een zonnige 31 graden Celsius in Miami. Terwijl Los Angeles onder de wolken blijft met 30 graden Celsius. En Las Vegas te maken krijgt met een bui bij 37 graden Celsius. Morgen klaart het in Washington D.C. prachtig op met veel zon en stijgt het kwik naar 34 graden Celsius. Terwijl ook New York mag rekenen op een stralend zonnige dag bij een tropische 35 graden Celsius. Richting de woensdag schijnt de zon in Chicago volop bij 32 graden Celsius. Terwijl Washington D.C. onder de wolken nog verder opwarmt tot een zinderende hitte van 39 graden Celsius.

wederom hadden we een klassieker hier bij de show uit 73. Wings, Live and Let Die. Zometeen gaan we naar de hitlijst met een nieuwe binnenkomer. Topic en Becky G en Sorry Papa. Maar eerst de Connells met 74. 75.

Afgelopen vrijdag de hoogste nieuwe binnenkomer in de Nederlandse top 40 op nummer 33. Topic en Becky G met Sorry Papi. Zometeen gaan we kijken naar de weersverwachting voor Nederland. Verder hebben we het vooruitzicht. De Golden Earring Bluff.

0: weeroverzicht.
1: Ten opzichte van gisteren verandert er weinig aan het weer. De zon schijnt opnieuw volop en het wordt opnieuw zeer warm, met 26 tot 31 graden. De wind is opnieuw matig van kracht en waait uit een noord- tot noordoosthoek. Morgen maakt het zonovergoten weer plaats voor meer bewolking. Desondanks wordt het wederom erg warm, met 27 graden in het noorden en 30 tot 33 graden in het midden en zuiden. De bewolking gaat ook gepaard met een hogere luchtvochtigheid en dat betekent dat het broeierig kan aanvoelen. De dagen daarna hebben de Benelux-landen nog met een zeer warme luchtsoort te maken. Op grote schaal wordt het ruim 30 graden. Alleen in het noorden van ons land is het minder warm. Er is ruimte voor zonnige perioden en door een toenemende luchtvochtigheid is het broeierig warm. Vanaf het einde van de week stijgt de kans op fikse buien die de ergste warmte zal verdrijven.
2: Dit is het regio prikbord.
3: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
2: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Als je benieuwd.

eerste half uur begonnen van muziekplezier op deze maandag 13 juli 2026. Met zometeen Paul Hardcastle, Don't Waste My Time. Maar eerst tijd voor verstaanbaar werk van eigen bodem. Mossel Sound met Bluff en dichterbij dan ooit.

0: Don't Waste My Time, Paul Hartkastel hier bij de beste muziekmix op jouw radio bij Muziekplezier, waar het 15:15 is geworden. En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan
1: de hit in een verstaanbare taal.
0: Er zijn plekken in ons geheugen waar we liever niet naar terugkeren. Locaties die symbool staan voor de keuzes die ons hebben gevormd, ook al waren ze destructief. Het is die melancholische realisatie dat je vastzit in een patroon, een destructieve cirkelgang die je keer op keer terugbrengt naar hetzelfde punt van verlies en berouw. Je ziet jezelf dwalen door die donkere hallen van je eigen geschiedenis, wetende dat de uitkomst al vast ligt en toch kun je niet anders dan die weg bewandelen. Het is een krachtig besef van kracht die het verleden heeft over onze toekomst. Het is de erkenning van de verloren onschuld. Het inzicht dat sommige levenspaden getekend zijn door een schaduw die nooit helemaal verdwijnt. In de rauwe eerlijkheid van deze bekentenis ligt echter ook een vorm van acceptatie. Het onder ogen zien van je eigen menselijke vatbaarheid, terwijl de melodie van je eigen verhaal blijft echoen tegen de muren van het huis van de reizende zon.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

Animals uit 1964, House of the Rising Sun. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze maandag 13 juli 2026. Een nieuwe afspraak staat gepland. Morgen zijn we er weer 2 uur lang met de beste...

facebook.com/muziekplezier.eu. Ik ga je nog een fijne maandag toewensen en laat je achter met I'm Still Stunning van Sir Elton John.

0: Dit is het regio prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verder op na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker 2 faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal en de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland, alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
6: Lekker radio.

knal, boom, uit. DNCE en Cake by the Ocean. Dat heeft in Amerika een bepaalde betekenis. Maar dit is een heel net programma, dus ik leg het niet uit.

Het verhaal van de Wichita Linemen in de staat Wichita. Hebben ze ook de elektriciteitsdraden boven de grond hangen. En dan tussen een paar palen. En als het dan gaat stormen, dan waaien ze weg. En daar heb je zo'n lineman voor nodig. Niet onder de grond stoppen hoor, vooral niet doen. Becker Radio, Linda, Roos en Jessica. Ik ben in mijn ademnood. We gaan naar 1995. Leuke hit.

Laura Pausini en Gente. En het betekent ordinary people of ook wel de gewone mens. Als jij en ik. Hoor eens even. Nederlandstalig. Kraantje Papi. En Joshua Nolet hoor je.

0: maar ze deden hun best, toch?
1: Ja.
0: Dekker Radio gaat eventjes naar George Michael. Hij is niet meer onder ons, al heel lang niet. Hij maakte prachtige muziek. Getuige deze uit 1996 afkomstig is.

0: Ja, dat zijn er 3 achter elkaar. En die komen direct na het half uur. En daar zijn we bijna aan toe. Dus ik zeg tot zo voor het vervolg van
1: Dekker Radio.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling neemt toe in de regio Eindhoven. Dat blijkt uit cijfers van Veilig Thuis. In 2024 waren er ruim 9400 meldingen. Afgelopen jaar waren het er zo'n 400 meer. Een stijging van ruim 4%. Veilig Thuis denkt dat de stijging vooral komt omdat burgers en professionals signalen van geweld beter herkennen en sneller melding maken. Tegelijkertijd zeggen experts dat er nog veel huiselijk geweld en kindermishandeling achter de voordeur verborgen blijft. De verkeerssituatie rond het Strijpsbultje in Eindhoven moet veiliger. Dat wil het stadsbestuur nadat er in 1,5 jaar tijd 12 gewonden zijn gevallen bij ongelukken rond het viaduct. Er gaat onderzoek gedaan worden naar wat er precies moet gebeuren om het Strijpsbultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. De railschoppers die tonnen schade hebben aangericht tijdens de coronarellen in Eindhoven hoeven de staat niet meer terug te betalen. Dat schrijft minister Van Wil van Justitie. De kosten voor het verhalen van alle schade zijn zo hoog dat ze het niet meer proberen. Gemeenten blijven de schade wel verhalen op railschoppers. Eindhoven trof vorige maand nog een schikking met 2 van hen. Een 23-jarige vrouw uit Eindhoven is vannacht de winkel van een Esso tankstation binnengereden. Het ongeluk gebeurde langs de A50 bij het Gelderse Heteren. Een van de 3 inzittenden moest naar het ziekenhuis. Volgens Omroep Gelderland haalde een vrouw net binnen koffie toen de auto naar binnen reed, maar ze bleef ongedeerd. Volgens de politie was de automobiliste niet onder invloed van drank of drugs. In Veldhoven is een automobilist op hoge snelheid tegen een appartement aangereden gisteren. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn BMW vloog daarna in brand, maar de brandweer had het vuur snel weer uit. De bewoners van het appartement aan het Regenboogven waren niet thuis tijdens het ongeluk. Andere omwonenden moesten wel even hun huis uit. En wie vanuit Eindhoven de trein naar Venlo wil pakken, gaat er deze week langer over doen. Door werkzaamheden

Rijden er tussen Eindhoven en Horst-Zevenum tot en met vrijdagnacht geen treinen, maar bussen. De vertraging is zo'n half uur. Volgend weekend rijden er helemaal geen treinen tussen Eindhoven en Venlo en Eindhoven en Weert. De NS zet dan zowel stop- als snelbussen in. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

Nou, daar kunnen we al jaren over meespreken, toch? Allemaal opstoppingen in de ochtendspits en zo. En in de avondspits ook, hè? De Sailor had het er al over in 1974. Traffic Jam. Dekker Radio, deel 2. Dadelijk Gavin James met All My Life. Maar eerst deze Nederlandse artiest. Waylon heet hij. En het nummer is getiteld The Escapist.

Liever dan lief, van Tim Immers. Leuk plaatje is dat, hè? 1996 alweer. Zo oud is dat al. Ik denk, laat ik eens gek doen. Ik ga gewoon een stukje vinyl draaien. Klaar. Ja. Kost niks extra, hoor. Nee. Dat doe ik gewoon. Shalamar. Ken je die groep nog? Uitgebreide versie van dit nummer. A Night to Remember.

Rustig aan maar, zeg. Jongen, jongen. Dat drukte op niks, hè? Silk Sonic met Bruno Mars en Anderson .Paak. After last night. Nou zeg, dat was met het nachtje wel waarschijnlijk. Bekker Radio. We gaan verder met een muziekje uit de jaren 70 afkomstig van Ace. Ken je die groep nog? Kom ook uit Groot-Brittannië. Jawel. Daar kwam een heleboel muziekwerk vandaan in de tijd. How Long? Uit 1974. Je luistert naar Bekker Radio.

0: Hacker Radio met Menno Dekker.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Anne Wester en Kati Heesen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 1:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 2:15 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kempersenweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 2:15 bij de parkeerplaats aan de hoek Kempersenweg en Anna Dreef in Boksel.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
0: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten, omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verder op na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker 2 faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland. Alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

0: Uit 1955 was dit Al Green. How can you mend a broken heart?
1: En dat klinkt zo.
0: En wat klinkt zo? De Yazoo remix uit de Hollywood Laser Show.

gemaakt in Hollywood. En we maakten hem op de Teac tape deck. En die Teac tape deck die staat hier nog steeds in de platenstudio. Deze draai voor Paul Carasari, Leo van Hameren, Inge Ladyveld. En daar draaide we ook een andere uitvoering voor. Afgelopen zondag op haar verjaardag. Maar deze is de originele die we draaiden in Hollywood in het begin van de jaren 80. Blue Monday.

Na het maken van deze internationale hit veranderde ze hun naam in Outz en Van Schaik. Maar ze wisten het succes niet meer te evenaren. Wel bleven ze producers en schreven ze nummers voor andere artiesten.

En achteraf gezien is het misschien niet zo verstandig dat je dat gedaan hebt. Voor Bartje Schijpens, Marjan Bauhaus, Bergmans. Ook zo'n geweldige Hollywood laserplaat deze. Patrick Cowley. Fenomeen achter de synthesizer. We draaien op deze vroege zondagmorgen. Manergy.

En we hebben ze allemaal nog. Al de platen die wij draaiden in de Hollywood Laser Show.

Ik ga me even inraden tegen een andere plaat voor de Spinners, want dit is toch wel een hele erge krakert. We gaan hem in een bad duwen. Even goed afschrobben. Ja, niet afschrobben, maar afwassen. En dan komt het weer goed. Want platen zijn stofruiters. En die gaan in de groeven zitten. En dan krijg je het zogenaamde kampvuureffect. Maar dit klinkt al beter. Een medley van de Spinners. En gelukkig liggen die platen van de Spinners voor het grijpen hier in de platenstudio.

We hebben er nog eentje. Eentje in Hollywood swinging. Hollywood ging al op in 1978. In 1978, 79 kwam deze plaat uit. De Lip Sync. And Take Me to Funky Town.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. 6 slachtoffers van de grote natuurbrand in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om mensen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Het dodental staat nu op 13 nadat gisteren een 93-jarige Britse vrouw in het ziekenhuis overleed. De brand brak donderdag uit bij Los Gallardos en verspreidde zich razendsnel. Sommige mensen overleden toen ze probeerden te vluchten. De autoriteiten zijn nu de andere slachtoffers aan het identificeren met behulp van DNA-onderzoek. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten, omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur... Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

0: Ike en Tina Turner live in Paris. En dat was allemaal in de Olympia in het jaar 1971. 71, dat is lang geleden.
1: Ladies and gentlemen, Miss Grace.
0: Van de ene topper naar de andere topper. Van Tina Turner naar Grace Jones. Met een hele mooie remix. Van een aantal van haar grote hits.

De Grace Jones Muscle Mix. Als je misschien op wil zoeken op internet. Onder die titel kun je vinden. We gaan luisteren naar een LP van niemand minder dan Al Jarreau. De LP heet Blue Angel. Komt uit 1992. We gaan een van die versies draaien op die LP. De Urban Remix. Hier is Blue Angel.

Speciaal ook voor Marjan Gakkuil van Troudor Meubelen in Heteren, want zij is een grote fan van El Giro. ...1992 was dat. Dit is nog veel ouder. 1979. The Invisible Man's Band. En het gebeurt straks. Meestal natuurlijk. Hè. All Night Thing.

Oh, we hebben dat veel gedraaid in de Hollywood. Wham! En zeker in deze remix. We gaan die zwaaien uit een jaar eerder, 1900. Ja? 1984. Uit LP Feel the Music kwam deze disco single uit. This is the sound of music.

We blijven even in hetzelfde jaar. 1984. En als ik dan zeg Shirley Bassey, dan denk je, die ging je toch niet draaien in de Hollywood? Jawel, we draaiden zeker twee platen van Shirley Bassey. This is My Life. En ook de volgende werd gewoon gedraaid in de Dance Remix. If you don't understand, you've never

Shirley Bassey. Ik afscheid nemen van jullie, mijn lieve luisteraars. In Nederland zeg ik ze met lood in de schoenen. En in Frankrijk zeggen ze partir uit een peu mourir. Afscheid nemen is een beetje sterven. Ik wens jullie nog een hele mooie zondag toe. En een leuke week. Pas goed op jezelf. Blijf gezond. Volgende week zijn we er weer. Dit was Hollywood Swinging. Thank you and how do you?

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert. De 10 landen hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. Er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
6: I have a dream that one day...

0: not created equal.
1: Goedenavond allemaal. Het is 13 juli 2026, dus dat schiet al op. Het is middenzomer en de temperaturen zijn er ook naar. Nou, wij zijn in dit programma wel gewend aan hoge temperaturen. En ik ga lekker twee uurtjes draaien van de westkant van de oceaan. Ik ben Marion de Prado en dit is Caribisch Carousel en je luistert naar Radio Sol.

Ja, en ik probeer altijd wel met een beetje spetterend nummer te beginnen. Tito Nieves met onder andere Celia Cruz. La Salsa Vive. Ik ben eigenlijk wel, ik zit een beetje rond te kijken zo. En af en toe denk ik van, nou, salsa leeft juist niet meer. Maar als ik dan toch weer op nu alle buitenfeesten naar de filmpjes kijk, dan zijn toch wel ook heel veel mensen nog steeds salsa aan het dansen. Ik heb het wel vaker gezegd, als je salsa wil gaan dansen, er zijn een heleboel dansscholen. Die hebben allemaal een eigen sfeer en een eigen manier van lesgeven. Als je dat wil, dan moet je daar gewoon een beetje een toertje van maken. En gewoon kijken wat je leuk vindt. En bij de meeste dansscholen kan je eigenlijk van alles dansen. Dus begin je met salsa en je wil op een gegeven moment bachata of zo gaan dansen of andersom. Dan kan dat meestal wel. Ruben Blades heeft zijn album Doble Filio heeft hij geremasterd. En dan klinkt het toch altijd wel iets beter. No hay chance.

Ja, en ik heb er soms last van dat ik echt gewoon iets niet kan vertalen. Dit is, die titel is Ik heb je een kans gegeven. En dan zegt hij, y tú me payaste otra vez. Nou ja, payaste, dat is een payas is een clown. Dus ik ben net aan het opzoeken, maar goed, maar niet uit. Ik denk gewoon dat het bedoeld wordt dat hij het weer verpest heeft. Of zij heeft het weer verpest. Gaat meestal, in dit liedje gaat het over twee vrienden. Dus, maar soms is het heel moeilijk om een woord in Spaans letterlijk te vertalen. Want dan, ja, dan wordt het gewoon toch een beetje een rare zin of een rare context. De volgende, die triggerde me, omdat de zanger of de band, die heet Che Che Abreu. Nou, Abreu, dat is natuurlijk van Alexander Abreu, die grote Cubaanse bekende band die vorige week in Amsterdam was. Maar dit is wel een leuk nummer. Ik kreeg hem doorgestuurd ook van een van onze DJ's. Ah ja. Allá la, a la casa de Don Juan.

Ja, zo moet je uitkijken, want wie is je vader, wie is je moeder? Het is een Dominicaan, deze man. En hij is pas in 2020 is hij overleden, dus dat is best kort geleden. Ja, helemaal geen Cubaan of wat dan ook. Alhoewel, je weet nooit hoe mensen met elkaar verbonden zijn. Om nog even terug te komen op dat payas de mee. Je hebt het. De vertaling die eigenlijk best is van je hebt weer gefaald of je hebt opnieuw een fout gemaakt. Dat is natuurlijk keurig Nederlands. Soms kan ik dat niet. Dan kan ik gewoon niet uit het Spaans kan ik een Nederlands woord vinden. Nou, helemaal niet erg. De volgende is een leuke, is een oudje van Africando. En die heet Scandalo.

heb ik altijd een leuke band gevonden, Afrikando. Je hoort er niks meer van. Ze hebben echt gewoon hele leuke dansbare muziek. Mensen die een beetje het Zandcircuit kennen hier in Brabant en ook landelijk, die weten dat er op het ogenblik heel veel festivals zijn, concerten, ontzettend veel buitenfeesten. Men probeert allerlei locaties die aan het water of aan het strand liggen, probeert men het feest te organiseren. Dus dat houdt ook in dat er heel veel concurrentie is. En concurrentie op zich maakt niet zoveel uit, maar wel als je van elkaar last hebt. En dat is best een beetje jammer, want er zijn een heleboel dingen zijn er gewoon op dezelfde dag worden er gepland. En we moeten allemaal uit dezelfde vijver vissen. Dus, maar goed, misschien zijn er echt wel zoveel mensen aan het dansen dat het allemaal goed gaat. Gisteren was ik op een concert van Romeo Santos en Prins Royce in Den Haag. En ja, dat was een prima avond.

En die heeft gewoon waanzinnig mooie foto's vanuit dat reuzenrad gemaakt. Nou ja, we zijn ze allemaal aan het delen natuurlijk. Maar zij is wel de enige met een vriend die daarin gegaan is. Prachtig was het. Ja, er zijn verschillende meningen over het concert geweest. Er werd ook wel wat gepraat. Ja, er zijn mensen die toch Romeo Santos een stem, een babystemmetje vinden. En Prins Royce heeft een iets volwassener, zwaardere stem. Ik vond het gewoon wel leuk. Ik ga niet zo vaak naar... hoe heet dat, bachata, feesten en concerten. En deze twee heren die zijn zo giga beroemd. Dat vond ik gewoon dat ik dat moest zien. En het was hartstikke gezellig. Dus de volgende is een nieuwe van Marc Anthony en Nati Peluso. Hij heet Como an el Idilio. Ik heb hem eigenlijk nog niet zo vaak gehoord. En ik zag dat hij niet zo lang geleden uitgebracht is. Kom maar.

Ja, ik weet niet of jullie hem al vaak hebben gehoord, maar voor mij was hij redelijk nieuw. Volgende is een tip die ik een keer heb gekregen van een vriendin, ook een DJ, die veel in de compas en de Haïtische muziek zit. Maar deze meneer die komt uit Afrika, uit Kenia. En die heeft gewoon twee hele leuke nummers gemaakt. Condela.

Ja, een totaal onbekende artiest, maar ja, wat dat betreft, lekker nummer. De volgende is een nieuwe van El Niño, Y La Verdad. En die gaat over Yemaya, en dat is de godin van onder andere de zee.

Ja, af en toe wil ik toch dit soort nummers laten horen. En vooral als ze nieuw zijn. Dit is El Niño de la Verdad en Elito Rivé. Dat zijn toch echt wel twee hele grote bands, bekende bands op het ogenblik uit Cuba. En ja, als je een klein beetje verdiept hebt in die Cubaanse muziek, het gaat heel vaak over hun godsdiensten. En hun godsdienst heeft wel één god, maar die heeft een heleboel orisha's, hulpgoden noemen ze dat eigenlijk. En die beelden van alles uit, die vechten voor van alles, die hebben bepaalde kleuren. Nou, ik ben aan het wachten op wat reparaties hier in de studio. En daarna ga ik een podcast opnemen met iemand die heel veel verstand daarvan heeft. Het is een vrouw, Maaike van Zetten, DJ La Fruta Bomba uit Dordrecht. En zij weet heel veel van die dingen en dan gaan we daar gewoon eens uitgebreid over praten, hoe dat in elkaar zit. Want je hebt natuurlijk heel veel op feesten geven ze die shows, maar je weet eigenlijk niet precies waar je naar zit te kijken. En ook daar is wel een beetje discussie over, want ja, ga je eigenlijk op godsliederen, of hoe je het dan ook moet noemen, ga je daar dan op dansen? De Cubanen zelf horen daar heel veel in, heeft heel veel betekenis, dus echt ja, bijzonder voor hun. Aan de andere kant is het ook een stukje folklore. Want die godsdienst die heeft Cuba toch wel ook gemaakt zoals het nu is. En nou, ik moet je zeggen dat ik het echt respect heb hoe ze zich er nu doorheen vechten. Want het is helemaal niet makkelijk. En er moet gewoon echt iets gebeuren. Want het land het loopt leeg. En als je gewoon helemaal geen elektriciteit en zo meer hebt. En een aantal dagen achter elkaar. Nou, ik heb het er al vaak over gehad. In ieder geval dus deze twee grote bands. El Niño y La Verdad en Elito Rivé y Su Charanga. De volgende is weer eentje van het concert gisteren. Better Late Than Never. Ik draai een paar van die nummers. Omdat ik gewoon vind dat dat aandacht moet hebben. En het is het zijn bachata's. Dus dat kan goed in dit programma. Yo te abro las puertas de mi corazón. Dit is het gelijknamige nummer van het album Better Late.

Republiek. Even wat lokaal nieuws. Studio 40 komt morgenochtend naar Zonnebreugel met een pop-up redactie. En de bedoeling is dat als u een bijzonder verhaal of een prangende vraag, feedback of een tip heeft die nog niet, die niet onverteld mag blijven, dan kunt u komen naar het Dommelshuis. En even kijken hoe laat ze hier zijn. Ze zijn hier van 9 tot 12. En ze gaan graag in gesprek met inwoners over wat er leeft in het dorp. Dus, van 9 tot 12 in het Dommelhuis, Studio 040 met een pop-up

Ik ga de laatste minuten in van het eerste uur. Blijf luisteren naar de klok van 8. En dan gaan we, zoals ik altijd zeg, wat zwerven over het salsa feestenpad. En dat houdt in dat het wat gevarieerde muziek is.

0: SMB.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. Vorige week stopten de beide organisaties nog vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De EU is fel tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Aanleiding is een plan van de Amerikaanse president Trump om 20% tol te heffen op de scheepvaart door de zeestraat. Berendsen zegt dat vrije doorvaart niet onderhandelbaar is. De doorgang door de straat van Hormuz was altijd gratis en moet dat ook blijven, zo vertelde EU-buitenlandchef Callas na afloop van de bijeenkomst in Brussel. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert. De 10 landen hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. En er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

Ja, en dat was Kassaf met Ogala. Kassaf is, even kijken. Wacht even hoor, even dit stopzetten, anders gaat hij doorheen. 31 juli zijn ze op Kwakkoe in Amsterdam, Zuidoost. En 7 augustus zijn ze op Antilliaanse feesten. En nou, iedereen die hun kent, er is geen vergelijkbare band met deze band. Die is zo uniek en ze zijn in, 1979 zijn ze opgericht. En sindsdien blijven ze gewoon komen. Helaas is Desvarieux overleden, een paar jaar geleden. Dat is die hele schorre stem die je ook in heel veel nummers van hun hoort. Maar ze maken er nog steeds een feestje van. En daar zitten toch een aantal mensen die al behoorlijk op leeftijd zijn. Kassaf dus gaat beleven en ik zou zeggen of op Kwakkoe of op de Antilliaanse feesten. Even kijken, de volgende. Dat wordt. Oh ja, we blijven even daar in die contreien. Kassaf is ook van Guadeloupe. En de volgende heb ik vorige week een nummer van gedraaid: Luc Liandri. Maar daar kreeg ik nog een tip van een van mijn luisteraars, die ook van Guadeloupe is. En dit is een ander nummer van Luc Liandri: Dans tes jeux.

Ja, hij heeft veel muziek gemaakt ook. Luc Liandri, Betonzoek van Guadeloupe. En de volgende wordt een voor mijn vriendin uit Leiden. En ook daar geldt dat hij 26 juli op de Antilliaanse dag van Kwakkoe te zien is. Te horen is eigenlijk. Maar hij is dus ook op de Antilliaanse feest op de vrijdag op 7 augustus. Jeon.

0: fuimos. Aan jou is dit.
1: Man is waanzinnig beroemd geworden de afgelopen tijd tijdens het voetbalhoofdstuk van Curaçao. En nou ja, vandaar ook al zijn optredens natuurlijk. Het is geen salsa. Het wordt op een gegeven moment in een nummer compact geroepen. Maar het schuurt er allemaal een beetje tegenaan. Het is ook een beetje ritmecombina. In ieder geval gaan we hem zien. Of op Kwaku of op de Antilliaanse feesten. Ik zei het al in het eerste uur. Ik ben naar gisteren naar een concert geweest van Romeo Santos en Prins Royce in Den Haag. Nou, twee grote mannen uit de bachata-wereld. Dominicanen natuurlijk. En dit is ook een nummer van dat album, Better Late Than Never.

Er staan een heleboel nummers op die heel veel gedraaid worden op bachatafeesten. Ik zeg altijd, ik kom daar niet zo vaak, maar soms kom ik daar wel. En ik krijg ook tips uit die hoek. Dus wat dat betreft weet ik wel een beetje wat er gedraaid wordt. Vorige week, even stopzetten, anders gaat het weer. Vorige week heb ik een nummer van mijn dochter gedraaid. En dat was een nummer van C. Tangalo. Dat heeft ze gecoverd, gewoon heeft ze haar eigen. Mijn dochter is zangeres. Die heeft de Rock Academie gedaan in Tilburg. Heeft daar de vocalopleiding gedaan, maar heeft zich inmiddels helemaal singer-songwriter gemaakt. Dus de hele gitaar gebeuren en zo, dat heeft ze van vrienden geleerd. Daar heeft ze gewoon heel veel bij geschoold, noem maar op. Dus ze speelt goed gitaar. Ze zingt fantastisch. En ik had vorige week een nummer gedraaid waar ik van dacht, dan heb ik daarna het origineel gedraaid, maar dat was een verkeerde. De volgende is echt het origineel. Het nummer heet Mimatan. En dat was ook het nummer wat mijn dochter zong.

que la gloria es el dinero. Pero nos equivocamos.

Niet slecht, toch? En ik zei het al vorige week. Ik ben met haar naar een concert van Zetangano gegaan. Zetangano is een hele bekende rapper in Spanje. Hij woont in Madrid. En ik had gewoon het verkeerde origineel erachter gedraaid. Hij heeft heel veel nummers gemaakt. Maar dit is dus zijn. Dit was mijn dochter. En daarvoor was het dus zijn origineel. De volgende. Weer een lekkere. Komt u maar. Oh ja. Moet ik natuurlijk wel even de knop omhoog zetten. Afgelopen weekend was Alegria in Eindhoven. Groot feest. Het was stampersvol. Veel mensen. Ik heb gezien, gehoord. En daar gaf Kizomba Addicts gaf daar ook een samba-workshop. Nou, het filmpje is hilarisch, want Maxime is een pittige en die gooit gas erop. In ieder geval, komende zondag zijn ze bij Skifit bij ons met een workshop samba.

0: Wat krijg je als je twee absolute country-grootheden uit verschillende tijdperken bij elkaar zet? Een ras-echte power-vibe. Shania Twain en Tanya Tucker slaan de handen ineen via de aanstekelijke single Little Miss Twain. Het is een heerlijke energieke track vol girl power, waarin de unieke stijlen van beide dames elkaar perfect aanvullen.
1: Fresh New Country.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Niels Buis trapt af met zijn verrassende single Zorro. Met een frisse sound en een sterke tekst laat Niels horen dat de Nederlandse bodem uitstekende country- en rootsartiesten voortbrengt, die niet onderdoen voor de Amerikaanse sound.

Voor de getalenteerde Melanie Ryan blijft het glas half vol. Zoals de titel al doet vermoeden, brengt Melanie met het nummer een flinke dosis positiviteit en een aanstekelijke moderne country pop sound.

De afsluiter van dit Nederlandse drieluik komt van Erik Lindeman met de sfeervolle track Bless Them. Lindeman weet met zijn warme stemgeluid en laidback instrumentatie een intieme, oprechte sfeer neer te zetten. Een mooi staaltje vakmanschap van eigen bodem.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Nogmaals aandacht voor het album van de maand, Clovis. Voor een tweede dosis Charlie Crockett. Met Down by Law horen we hier de onweerstaanbare lome Texas groove waar Crockett het patent op lijkt te hebben. Een heerlijk filmisch nummer dat je direct meeneemt naar stoffige, zonovergoten Amerikaanse

Met de vrolijke klanken van Nathan Carter in WhatsApp ben ik alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van Crossroads. Maar treur niet, ik ben pas op de helft. Blijf gezellig hangen, want in het tweede uur hebben we onder andere nog Linda Ronstadt, Spencer Hatcher en een special rondom songwriter Natalie Hemby voor je klaarstaan. Tot zo, na de korte break.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Hij schrijft dat Amerikaanse strijdkrachten op 7 juli defensieve aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Zijn melding kan leiden tot discussie over de bevoegdheid van de president om weer oorlogshandelingen uit te voeren. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages, maar mogelijk hadden die schepen hun transponder uitstaan. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. De oefeningen met het Oekraïnse leger vinden de komende maanden plaats in buurlanden. De troepenmacht moet worden ingezet zodra er een staakt het vuren komt met Rusland. Nederland werkt daarnaast met Oekraïne en nog 9 andere Europese landen aan gezamenlijke raketverdediging en de productie van meer drones. En de Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Nunez maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn 3e hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperaturen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Online.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
3: Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
5: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Het eerste uur zit erop en ik schakel direct door naar het tweede deel. Dit uur staat bol van de legendarische vrouwen. We vieren onze act van de maand Linda Ronstedt en we eren hitschrijfster Natalie Hemby. Ik opende met de gerespecteerde alt-country band American Aquarium en hun indringende track Dollar General, afkomstig van het album New Way.

Als onze welverdiende act van de maand zetten we Linda Ronstedt extra in het zonnetje met twee opeenvolgende klassiekers. Eerst hoorde je het door Warren Zevon geschreven Poor Poor Pitiful Me, met daarna het onweerstaanbare It's So Easy, oorspronkelijk van Buddy Holly. Beide tracks laten perfect horen hoe Ronstedt in de jaren 77 en 78 moeiteloos genres als country, rock en pop naar haar hand zette. Linda Ronstedt was de allereerste vrouwelijke artiest in de muziekgeschiedenis die maar liefst 4 opeenvolgende platina-albums scoorde, wat haar status als absolute superster destijds bezegelde.

Voor de derde en laatste keer deze afleveringen richten we de schijnwerpers op het album van de maand Clovis van Charlie Crockett. Met One Eye Jack serveert hij ons weer een heerlijk mysterieus verhaal, gehuld in een traditioneel country jasje. Een waardig afsluiter van de albumfocus van deze maand, die smaakt naar veel meer. Maar even wachten dus tot volgende week.

0: Tijd voor een absolute legende, de godfather van de outlaw country, Waylon Jennings. Met de single I Never Said It Would Be Easy horen we die iconische ronkende gitaarsound en zijn onmiskenbare diepe stem. Waylon weigerde ooit op te treden tijdens de Grammy Awards, omdat de organisatie hem niet toestond zijn eigen band mee te nemen. Een echte outlaw tot het eind.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: Ik maak ruimte voor een rustiger, betoverend moment met de Zuid-Afrikaanse zangeres Cordelia en haar nummer In the Garden. Met haar engelachtige stem en minimalistische folkie-begeleiding creëert ze een oase van rust in de uitzending.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

De cover van de week sluit prachtig aan bij de klassieker uit het eerste uur. Margot Price en folklegende John Baez slaan de handen in één met de groep Memphis Mariachi voor een unieke en krachtige uitvoering van die partie. De toevoeging van de mariachi-klanken geeft dit emotioneel protestlied een extra diepe, culturele laag die perfect past bij het verhaal van de slachtoffers.

haal de zonnebrandcrème en de cocktails maar tevoorschijn. Want Brian Kelly, bekend van Florida Georgia Line, brengt de zon naar binnen met zijn single Jimmy Buffett Summer. Het nummer is een vrolijke ultieme ode aan de relaxte beach country vibe die de legendarische Jimmy Buffett destijds perfectioneerde.

0: met jou.
1: In het speciale blokje eren we een van de meest succesvolle vrouwelijke songwriters in de moderne country, Natalie Hamby. Hoewel ze zelf ook zingt, vieren we hier haar genialiteit via de hits die ze schreef voor andere grote sterren. We horen achter elkaar het hoopvolle Rainbow door Kacey Musgraves, de gigantische feel-good zomerhit Pontoon door Little Big Town en het met een Grammy bekroonde hoopvolle Bluebird door Miranda Lambert.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Randy C. Moore brengt ons onvervalste traditionele country met een knipoog op high cost of low living. Het nummer doet qua thematiek en sound denken aan de grote outlaw helden van weleer. Met een stevige baslijn, vlijmscherpe gitaren en een flinke dosis humor in de tekst is dit een heerlijke song.

Rose Falcon brengt met haar single Redneck Blue een frisse, melodieuze country track ten gehore. Met haar heldere stem en een eigentijdse productie weet ze een breed publiek aan te spreken. Rose is getrouwd met country-artiest Rodney Atkins, met wie ze ook regelmatig samen songs schrijft.

De jonge reizende ster Spencer Hatcher brengt een heerlijke frisse mix van traditionele bluegrass en moderne country. Als eerste hoorde je de lekker klinkende, energieke single Hot Weather, Cold Beer. Direct gevolgd door de ras-echte honky-tonk-stamper Turn This Town into a Honky-Tonk. Hatcher bewijst hiermee dat hij klaar is om de grote country-podia wereldwijd te gaan bestormen.

Met de heerlijke klanken van T. Lewis zijn we helaas alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Crossroads. Wat is de tijd weer voorbij gevlogen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het luisteren en vergeet niet om volgende week weer af te stemmen op een nieuwe muzikale reis. Keep it country!

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Bij een schietpartij in Rotterdam is afgelopen avond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden die bij zijn arrestatie getaserd moest worden. Er werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar de chauffeur en ook de ongeveer 10 passagiers die achter in de bus zaten bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij in Rotterdam en roept getuigen, dan wel mensen met beelden op, om zich te melden. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. En de Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Nunez maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn 3e hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperaturen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.

Muziek heeft geen haast. Ze vraagt alleen een moment waarin je bereid bent echt te luisteren. Dream Sessions is gebouwd op die momenten waarop een melodie meer zegt dan een uitleg ooit zou kunnen. Welkom bij Dream Sessions.

Niet iedere melodie vraagt om je aandacht. De mooiste wachten geduldig tot je vanzelf dichterbij komt. Ze laten ruimte voor je eigen gedachten en vullen niets onnodig in. Misschien is dat wel de meest eerlijke vorm van muziek. Aanwezig zonder zichzelf op de voorgrond.

Er bestaat een wereld van verschil tussen luisteren en echt de tijd nemen voor muziek. Pas wanneer haast verdwijnt, worden de kleinste details hoorbaar. Een ademhaling. Een strijker die net iets langer blijft hangen. Een stem die breekbaar durft te klinken. Juist die nuances geven een nummer zijn karakter en maken van een lied een herinnering.

compositie begint met een eerste noot. Maar wat je uiteindelijk onthoudt, zit vaak tussen de noten in. Daar waar verwachting en emotie elkaar heel even ontmoeten. Dat zijn de momenten die je niet kunt plannen. Alleen herkennen wanneer

goede muziek probeert niets te bewijzen. Ze hoeft niet harder, sneller of groter te zijn dan de stilte eromheen. Ze vertrouwt op haar eigen verhaal en

wanneer een nummer eindigt, verdwijnt het niet meteen. Het blijft nog even aanwezig in de stilte die volgt. Alsof de laatste klank langzaam oplost en plaatsmaakt voor de volgende gedachte.

Aan iedere reis door muziek komt een einde. Maar een goed lied neemt nooit echt afscheid. Het blijft nog even aanwezig. Soms als een herinnering, soms als een gevoel waarvoor geen woorden nodig zijn. Misschien ontdek je dat pas later welke melodie vandaag met je mee is gegaan. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Sessions.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.
1: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging, sluit je dan aan bij Wandel Fit van Sonnenbreugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het dorpshuis aan de Kerkstraat 2 in Sonnenbreugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker voor senioren die graag samen met leeftijdgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelshuis. Kom elke donderdagmiddag langs. Aanvang is 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In Dorpshuis Het Hart aan de Spoordonk, aan de Benetettestraat 2 in Spoordonk, wordt elke derde donderdag van de maand een gezellige lunch georganiseerd voor 60-plussers. Van 12 uur tot 2 uur 's middags staat er een gezellige maaltijd klaar voor een bedrag van slechts €8,50 per persoon. Aanmelden kan tot de 10e van de maand via e-mail of telefonisch, of door een brief in de brievenbus van het dorpshuis te stoppen. De lunch biedt een moment van ontmoeting en gezellig samen zijn voor inwoners uit de omgeving. Elke derde donderdag van de maand van 12 uur tot 2 uur in het dorpshuis Het Hart van Spoordonk aan de Benedettestraat 2 in Spoordonk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het centrum van Oorschot is tijdelijk een pop-up gallery van beeldhouwer Hans van Eeden te bezoeken aan de Markt 10. Hans van Eeden heeft ruim 50 jaar ervaring als beeldhouder en verzorgt meer dan 250 exposities in binnen- en buitenland. In de galerij zijn diverse beelden te zien, variërend van klein formaat tot monumentaal werk. De expositie is een unieke kans om het veelzijdige werk van de kunstenaar van dichtbij te bekijken. De galerie is tijdelijk gevestigd in een voormalige winkelruimte en geopend tot 25 juli op zondagmiddag van 1:30 tot 4:30 middags aan de Markt 10 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
1: SNB
4: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ontdek op 19 maart de creatieve verbinding tussen losse eindjes. Een open podium voor spoken word dat elke twee maanden tot leven komt bij de culturele broedplaats Kemperman en Van Noord. Op dit open podium is er ruimte voor elke vorm van woordkunsten. Van poëzie tot singer-songwriters en van stand-up comedian tot rap. Het is een avond waarop de diversiteit van de verbale kunst gevierd wordt. En het beste van alles, de toegang is gratis. Op 19 maart bij Kevin aan de Galerijstraat 2 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan de Piet Heinlaan in de Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 28 juli organiseert de Huiskamer van Breugel een legpuzzel-ruilbeurs voor volwassenen aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. Van 2:30 tot 4:30 kunnen liefhebbers complete legpuzzels van 500 stukjes of meer met elkaar gaan ruilen. De spelregel is eenvoudig. 1 puzzel brengen is 1 puzzel meenemen. 2 brengen is 2 halen en zo verder. Bezoekers mogen zoveel puzzels ruilen als ze willen. Het vindt plaats in de Huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. En wel op dinsdag 28 juli van 2:30 tot 4:30.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.